0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

De muziekwereld was de afgelopen week in shock vanwege het overlijden van Andrew Weatherall. Afgelopen maandag werd bekend dat hij was overleden. Een bloedprop bij zijn hart op 56-jarige leeftijd. Nou, de muziekwereld die stond echt op zijn kop. Want werkelijk iedereen van links naar rechts en van onder tot boven kwam met reacties. Natuurlijk voornamelijk uit de elektronische wereld. Andrew Weatherall heeft heel veel betekend voor heel veel luisteraars en voor heel veel muzikanten. Hij was behalve remixer en DJ ook producent en maakte ook muziek onder zijn eigen naam. En hij was ook bij diverse andere muziekprojecten betrokken, zoals met de heer Tenniswood, Toon Lone Swordsman en met de heren Jack Schooner en Gary Burns als de Sabres of Paradise. En die hoorde u, The Ballad of Nicky Maguire. En dat kwam van het, denk ik, het beste wat Sabres of Paradise ooit gemaakt heeft. Het album Haunted Dancehall uit 1994, verschenen op Warp Records. Ik wil nog even stil blijven staan bij Andrew Weatherall. Ik zei het al, hij maakte ook muziek onder zijn eigen naam. En zoals daar 2 jaar geleden het album Qualia en 4 jaar geleden het album Convenanza. Dat verscheen in 2016 via Rotters Golf Club. Een buitengewoon fijn album ook onder zijn eigen naam. Hierna nog een fantastische remix van Andrew Weatherall. Rust in vrede, jongen. Deze is voor jou. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

One Dove, schitterende track, Transient Truth. En ook hier zit Andrew Weatherall achter als remixer en als producent. Overigens samen met de twee andere Sabres of Paradise. One Dove, Transient Truth. En nogmaals, rust in vrede, Andrew Weatherall. Als u trouwens benieuwd bent naar meer Andrew Weatherall, het zij muzikaal, het zij dat we het kunnen duiding over Andrew Weatherall, dan verdient het aanbeveling om te gaan luisteren naar de podcast die Stefan Koopmanschap gemaakt heeft op kink.nl. Daar is zijn podcast, die heet Club Kink. En daar was ik afgelopen week te gast om Andrew Weatherall te duiden. En daarin hoort u heel veel mooie muziek waar Andrew Weatherall mee te maken heeft gehad. Bovendien een live mix die hij heeft gemaakt. Ook anderhalf uur lang. Dus doet u dat. Ga gewoon naar kink.nl en kijk onder podcast naar Club Kink van afgelopen vrijdag. En dit is nieuw werk van The Shape, Game Over. En dat staat op de verzamelaar van Intellitronic Bottle. Het is gewoon Mick Chillage, maar dan met ritme. En wat voor?

Cascade 39 hoorde u van Neuland. En Neuland, dat is het project van twee Tangerine Dream oudgedienden, namelijk Peter Bouwman en Paul Haslinger. Zij hebben elkander gevonden in het Neuland project. Een dubbelaar is er verschenen van ze en dat is in eigen beheer gebeurd op het Neuland label. Zeer de moeite waard. Lekker met de neus in de space. Luister naar X-Rated op de concertzender met nu het werk van NNHMN. En dat staat voor Non-Human van het album Church of No Religion. Is dit Kedar?

Geweldig album ook weer. Het nieuwe album van 2 Kilos and More. Het album heet Exempt. En u hoorde Aspect. 2 Kilos and More, duo uit Frankrijk. En vroeger werkzaam in bands als Von Magnet. En tegenwoordig nog steeds met Phil Von actief in Metameat. Dit, dames en heren, jongens en meisjes, is een première. En de volgende ook. De volgende, dat wordt het nieuwe album van Hans Joachim Rudelius. Maar eerst het nieuwe album van Die Wilde Jaakt. Bovendien gaan ze ook nog eens optreden op het Roadburn Festival. Nog niet naar de winkel rennen, want dit album verschijnt pas 17 april. Geweldig nieuw album van Die Wilde Jaakt. Het album heet Hout. Hier zijn ze in Gondel.

0: Hans Joachim Rudelius. Het klinkt alsof het is opgenomen in 1979, maar dat is het niet. Het is gewoon nu opgenomen en het is een heus nieuw Rudelius album. Wat hij gedaan heeft is gewoon de oude instrumenten waarmee hij al zijn albums heeft opgenomen. Die heeft hij bewaard natuurlijk en die heeft hij gewoon ook weer aangesloten. De oude Farfisa orgels en synthesizers van destijds. In 1979 verscheen ook het eerste Selbstportret album. En nu komt er gewoon een nieuwe in die serie. Selbstportret Ware Liebe. En ook die is nog niet verschenen. Dat zal gaan verschijnen, dat zal gaan gebeuren op 10 april aanstaande. U hoorde Rudelius met Spiel im Wind.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Dat was even een kuchknop, ja. Kikker in de keel. En een hond door me heen. Vorige week zaterdag, niet gisteren, maar de week daarvoor, was ik bij een hele gezellige avond in de Nieuwe Anita in Amsterdam, waar onder andere werd opgetreden door Mick Ness. Die gaf daar een geweldig concert. En Mick Ness, die heb ik al leren kennen in 1981... via zijn album Leave Me Your Ears, destijds verschenen via Torso Boudisque Records. Wel nu, die is weer eens onder handen genomen en op een hele nieuwe manier uitgebracht in 2014. The Joy of Pop, dat is een 10-inch die destijds verscheen. The Joy, en dat is een ode aan Joy Division. En The Pop is een ode aan The Pop Group. Dit is Mick Ness. Origineel dus uit 1981, maar gereleased in 2014. Ants, hier is Mick Ness.

Zo, tot de laatste snik. Prachtig werk van 2v2. Ik neem aan, tenminste aan, dat je het zo uitspreekt. IIVII. En dat is het project van Josh Graham. Hij is onder andere de oprichter van de band Red Sparrows. Zijn nieuwste project is een heus dubbelalbum. Al wordt weliswaar niet uitgebracht als dubbelalbum, maar als twee aparte albums tegelijk. Grinding Teeth en Zero Sleep. Ook die zijn nog niet uit. Die komen pas op 20 maart naar ons toe via het Belgische Consoling Sounds. U hoorde Afterglow, Little Black and White Things. Prachtig werk van 2v2. 20 maart dus gaat hij verschijnen en 4 dagen later, 24 maart, kunt u hem zomaar ophalen in DB's in Utrecht. Want inderdaad, Josh Graham gaat met dit project optreden in DB's in Utrecht op 24 maart. Dat u het even weet. En er is ook vorig jaar een nieuw werk verschenen van Ramley, maar nu pas in mijn bezit. Het album The Great Unlearning. En daar wordt aan meegewerkt door in ieder geval twee leden van Consumer Electronics, te weten Philip Best en Sarah Fröhlich. Verder natuurlijk de leden zoals we ze kennen van Ramley. Gary Mundy moet ik zeggen. En Anthony DeFranco. The Great Unlearning is het album. En dit wordt de track Procreation as an Imperialist Act.

Oeh, heerlijk zeg. Het zal wel door het weer komen. Dat stormachtige weer van de afgelopen jaren. Tenminste, zo voelt het. Splendor Geometrico, de nieuwste Cinetica, hoorde u van dat album. Het Cinetica heet het album en u hoorde daarvan Inertial. Splendor Geometrico. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nu echt wel wat rustiger aan gaan doen. Dus we gaan terug naar 2013, de verzamelaar die uit werd gebracht door Vestigial. Prachtig werk zoals deze. It is Pale Statues of Nowhere.

Zo de U, dat is mooi, hè? Heerlijk werk van Rutger Zuiderveld. Rutger Zuiderveld, beter bekend als Machinefabriek. Hij heeft de eer om de soundtrack te mogen maken voor de film Porselein. De internationale titel is Porselein. Het is een film gemaakt door Jenneke Boeyink. En die is al te zien geweest op de internationale filmfestival in Rotterdam. En zal vanaf 12 maart draaien in alle bioscopen. En de soundtrack van de film die komt uit op 1 maart. En gemaakt dus door Rutger Zuiderveld. Niet onder zijn alter ego Machinefabriek, maar onder zijn eigen naam en geheel in eigen beheer. U hoorde van deze soundtrack Last Goodbye. Nou, een laatste afscheid dan. Nog een kwartier X-rated, maar wij zijn nog niet helemaal klaar met deze soundtrack. Het zijn allemaal korte tracks, dus u hoort er nog een aantal tot de laatste track die we gaan draaien in deze X-rated. Hier is andermaal één of twee tracks van de soundtrack Porselein van Rutger Zuiderveld. Nogmaals, die verschijnt 1 maart.

De onvolprezen Edward Cakespell samen met zijn legendary Pink Dots. Geweldig werk, Love Puppets van het album Curse.

0: En dat draaien we natuurlijk met een reden, want aanstaande donderdag is het eindelijk weer eens zover. De Legendary Punk Dots zijn in het land. Ze maken een buitengewoon uitgebreide tour over de hele wereld en doen nu ook eens een keertje lekker weer eens Nederland aan. Het wordt georganiseerd door Haperende Mens in samenwerking met Okkie in Amsterdam. Dus aanstaande donderdag in de Okkie in Amsterdam op de Amstelveenseweg. Te zien de Legendary Pink Dots. En dit was weliswaar uit 1983, dus of het nog steeds zo klinkt, ik denk het niet. Alhoewel, de Legendary Pink Dots, er zijn eigenlijk nooit heel erg veel veranderd. Ze blijven vasthouden aan hun eigen geluid en dat is mooi. En hun motto, als altijd, sing while you may. Zometeen het derde uur X-Rated met heel erg veel mooi werk onder de noemer X-Ray. Het is een beetje een specie uitzending geworden. Niet echt synthie-specie, maar wel een beetje specie. Want eerst krijgt u een track van het album Amalgation van Sven Kussler en Cy Matthews. Daarna hoort u Moss Garden met een track van Understanding Holy Ghosts. Daarna wederom een track van Uje Roem van het fantastische album Alting Falder I Samroem. Daarna Inner Vision Laboratory, een track van het nieuwste album Continuum. En we eindigen met Gavin Miller, een track van het album Shimmer. En Gavin Miller is beter bekend onder de alias Worried About Satan. Een hele volle X-ray dus, zometeen tot middernacht hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. Volgende week is er ijs, storm, regen en ander wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Heb een hele mooie week. Wellicht treffen we elkaar donderdag bij de Legendary Pink Dots in Okkie. En anders volgende week. Heb een mooie week. Geniet nog even van X-Ray. U weet het, sleep is overrated. Dat kan altijd na middernacht nog. Alhoewel er dan weer een Dr. Klangendoen hier te horen is. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Rated en X-Ray. Voor nu, dank voor alle reacties.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Misfits.

Soms begrijp je er echt helemaal niets van. Neem nou deze track. Geniaal. Gemaakt door een Engels trio. En het is gebleven bij deze ene track. Of althans, hij heeft ook nog een achterkant. Maar één single uitgebracht en daarna nooit meer iets van vernomen. Zo jammer. Dit was Baltic. Van Indica. En dat is verschenen in 1994 op Nova Mute Records. Wat een track. En het is niet zomaar een track hoor. We hebben nu net 10 minuten gehoord ruim. En dan te bedenken dat hij net op de helft is. Ja, maar we hebben nog veel en veel meer te draaien in X-Rated vanavond. Want dat is datgene waar u naar luistert op dit moment. Dus de overige 10 minuten, die moet u op de single zoeken. Want het is inderdaad een track van 20 minuten. Snel verder met nieuw werk. En dat, ja, dat heerlijk. Dat knispert en knettert nog harder zo mogelijk. Biosurvival. We hebben het over de Cosmic Commando. En dat is het project van Mike Dread. Mike Dread's Acid Mix is dit dan ook. En die is verschenen op de serie Detuned 12 Inches. Die het label Detuned uitbrengt. Om een 10-jarig bestaan te vieren. Dit is de Cosmic Commando. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

Dit zou zo kunnen staan op het album Die Kleinen und die Bösen van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Het is alsof DAF eigenlijk een beetje krautrock aan het maken is. Helemaal geweldig wat mij betreft. CEL. En dat is het duo Felix Kubin en Hubert Zemler. Felix Kubin die verrast ons al heel erg lang met hele eigenzinnige klanken. En weet zich nu vergezeld van de in Polen woonachtige drummer Hubert Zemler. Het nieuwe album gaat uitkomen op 14 februari aanstaande via het vooraanstaande label Bureau B. U hoorde Funkenkammer van dat nieuwe album wat dus 14 februari gaat verschijnen. En 14 februari is sowieso een mooie dag, want dan verschijnt er nog een album. Nu we het inderdaad over DAF hebben, dan kunnen we net zo goed het Dokkumer Lokaaltje in de speler duwen. Want zij hebben het helemaal goed gedaan door 10 tracks van DAF te coveren. En dat staat dan ook gewoon op het album Alles is Goed. En dat allemaal nog in het Fries gezongen ook, want het Dokkumer Lokaaltje is natuurlijk de trots uit Friesland. Het gaat uitkomen op Makkum Records, zoals gezegd dus op 14 februari. En daarom heet Dea Mussolini nu gewoon de Mussolini.

Wire. Ik blijf er altijd een zwak voor houden voor die band. Mind Hive is het nieuwste album wat via een eigen label Pink Flag verscheen. Wire en Be Like Them, hun nieuwste album dus, Mind Hive. En Wire komt optreden in Paradiso Noord, dus gaat daarbij zijn. En nu we het toch over optredens hebben, dan kan ik ook nog even vermelden dat It Dokkemer Lokaaltje binnenkort gaat optreden in de Okkie in Amsterdam. De Friezen die zakken af naar het midden van het land. Hartstikke mooi. Wire. En vorige week draaide ik in X-Rated een hele duistere track van Burial. Er is namelijk een verzamelaar verschenen. June 2019. En deze single, die mag er ook zo zijn. Ik kwam hem weer tegen toen ik de hele compilatie draaide. Het is een dubbelaar. Wat een track is dit. Burial en Loner.

Ja, u heeft vast iets anders in het hoofd als ik het heb over het spookhuis in Oostenrijk. Maar goed, dit komt wel uit Oostenrijk en het is duidelijk een spookhuis. Het spookhuis van Asvast. En Asvast is Leon Leder en hij komt inderdaad waarschijnlijk zonder lederhozen uit Oostenrijk. Duncan Sky is de eerste track die u hoorde en daaraan vast These Chains All Over. Fantastisch nieuw werk van Asvast en dat verscheen via Denno Valley Records. Deze week verschenen. En wat ook deze week is verschenen, en dat is nieuw op Sound in Silence, is het nieuwste album van Worried About Satan. Dat moet u met kleine letters schrijven en de woorden aan elkaar. De bandnaam is gekozen vanwege een B-kantje van een Deus single. Wel nu, zijn nieuwste album staat weer vol prachtige melancholie. Getuige ook deze track Step Inside. Het album Crystalline en dit is prachtwerk van Worried About Satan.

0: fantastisch nieuw werk, Construct 1. En dat gaat nu over in Construct 2, maar dat is voor een andere keer. Heerlijk werk van N. En N, ieder project van N, wat Helmut Neidhart is, dat sluit hij af tussen haakjes met een nummer van het project. Dit is N57. En het is in samenwerking met Signals Under Test. En dat is Ricky Graham. Hun nieuwste samenwerkingsverband heet N57 Signals Under Test. En het album Disrupt Construct. U hoorde dus Construct 1. Ook dat is nieuw verschenen via Deno Valley Records. Oh. Ja, dan moet ik natuurlijk wel iets doen, hè? En wel iets scherp zetten. En dat gaat niet helemaal zoals het hoort. Ja. Nee, gaat niet helemaal zoals het hoort. Maar de verkeerde tune, maar dat maakt niet uit. Het is wel X-rated. Dus ik laat hem maar even afratelen.
1: Max.
2: Rated.
0: Het is de Night of the Demon, dat moet u er maar even bij denken. En die honden ook. U luistert naar X-Rated. Op de concertzender nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Gisteren moesten wij afscheid nemen van Andy Gill. En Andy Gill is sinds het begin in 1978 al de spil geweest van The Gang of Four. Gang of Four heeft het heel lang uitgehouden en degene die het langst in de band heeft uitgehouden was Andy Gill. De gitarist die hield het allemaal helemaal overeind. Hij moest gisteren afscheid van ons nemen en van zijn dierbaren na een kort ziekbed. De nabestaanden, die wensen we alle sterkte toe. Rest in peace, Andy Gill. En wij gaan naar The Gang of Four. Hun album Entertainment, dat verscheen in 1979. En dat sloeg in als een bom. Wat een geweldige post-punk. Rest in peace, Andy Gill, The Gang of Four.

En toen waren we stil. Prachtig werk van Stas Ostrikov. Ja, dat kan alleen maar uit Rusland komen natuurlijk. Tenors from Himachal. En dat staat op het album van Stas Ostrikov, Traveling Bird. En het is helemaal opgenomen met het begrip reizen als ondertoon. En allerlei field recordings en opnames die hij maakte in voornamelijk Noord-Rusland en Nepal. Prachtig. Stas Ostrikov verscheen via het geweldige Amsterdamse label Shimmering Moods. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we worden heel blij wanneer er weer eens een nieuw album van Esplendor Geometrico is verschenen. Van Rusland gaan we naar Spanje. Het nieuwste Esplendor Geometrico album heet Cinetica. Dit is Ficción.

Oef, dit gaat diep, heerlijk, heel erg diep. NNHMN. En dat staat voor Non-Human. Het album Church of No Religion. En dat is nieuw verschenen op het Poolse Zoharum. En NNHMN is een duo wat al meer heeft gemaakt. Maar dit album, dat mag er helemaal zijn. Shulamite Woman hoorde u van dit duo. Op Zoharum dus verschenen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we even teruggaan naar 1987. De band Siglum S met onder andere Eraldo Bernocchi in de gelederen. Boudoir filosofie. En u hoort nu Transcendence of Desire Symbols. Dit is Siglum S.

Inner Vision Laboratory. Dat is op zich wel eigenaardig, want Inner Vision Laboratory doet het op twee manieren. Het kan of compleet de duisternis ingaan, of dit soort prachtige melancholieke, wat lichtere ambient. Heel mooi werk, nu nieuw verschenen op het album Continuum. U hoorde A Perception Redefined. En dat verscheen via Dronarium. Nee, sorry, helemaal geen Dronarium. Hoe kom ik daar nou weer bij? Zoha Room. Ja, het is allemaal met oem. Maar goed, het label is in ieder geval Polen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En na Inner Vision Laboratory moeten we toch heel even stilstaan bij het feit dat Europa Engeland kwijt is geraakt de afgelopen week. En heel veel Engelsen moeten daar best wel om huilen. En geheel terecht eigenlijk, want zo leuk is het allemaal niet. Alhoewel ze natuurlijk wel onder het juk van de Europese bemoeienis uit zijn. In ieder geval, in 2004 verscheen juist een album ten furore van Europa, gemaakt door Robin Rimbaud, oftewel Scanner. Europa 25, een album wat in opdracht van de British Council is gemaakt. Een international anthem. En hij maakte dat inderdaad vanwege het feit dat juist de verbintenis binnen de landen van Europa hoe langer hoe meer een feit werd. Scanner dus, voor alle Engelsen die het allemaal niet zo prettig vinden. A balance for others.

0: Looking for Europe, zoals Sol Invictus dat bezong in 1990 op het album Trees in Winter. Sol Invictus met Tony Wakeford, Carl Blake en andere notoiren. Nou, mannen, zullen we maar zeggen. Daarvoor hoorde u Off the Sky, oftewel Jason Corder. Tempest Within You. En dat staat op het nieuwste Off the Sky album Fellow. En daarvoor dus A Balance for Others van Scanner. Een en ander markeert het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Er is namelijk een derde uur. En die is super, super fraai. U hoort 6 tracks van het nieuwste album Heliopause van Anne Müller. Haar eerste echte soloalbum, want ze heeft tot nu toe alleen maar samengewerkt met andere coryfeeën uit de muziek. Anne Müller dus en 6 tracks van haar album Heliopause. Daarna is het de beurt aan degene met wie Anne Müller ook vaak heeft samengewerkt, namelijk Niels Frahm. Zijn laatste album heet All Encores. U hoort 3 tracks van dat album van Niels Frahm. Beide albums verschenen op Erased Tapes, dus eigenlijk een soort label special rond de nieuwste releases van het label Erased Tapes. Zo meteen allemaal aanstonds na 11 uur hier bij de Concertcenter. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En ook dank voor alle reacties die ik via de diverse wegen zoals Twitter, Facebook, mail en sms mocht ontvangen. Dat doet goed, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk dank nogmaals. Blijf bij de Concertzender, want wij hebben nog veel en veel meer mooie programma's. Zometeen dus te beginnen met X-Ray en daarna een nieuwe Dr. Klangen doen. Blijf ons steunen ook, want ook dat hebben we in 2020 hard nodig. Dank bij voorbaat. IJs en wederdienende en heerlijke zachte winter hebben we tot nu toe. Dus volgende week zal het allemaal wel meevallen met die blaadjes op de rails. Die zijn inmiddels al lang weg. En vriezen doet het ook niet meer. Heerlijk. Volgende week weer. X-Rated. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.

Aetherius met Alone Here, A Tortured Journey, The Day After The Happening. Dat komt van een 12-inch, Alone Here, A Tortured Journey, verschenen via Shiva Shanti in 1993. Het komt uit de stal van Sound Clash Republic. Fabio Parras was daar actief in. Aetherius aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op de Concertzender. Allemaal een bijzonder goedenavond gewenst. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. En daarin onder andere Stephen O'Malley, Attila Cihar en KTL. Maar daarover straks meer. Eerst het Finse duo Morphology laat weer van zich spreken. Middels een track Hydrosphere. En dat vindt u op het album Fractures. En dat is verschenen via het Belgisch label Detuned. Heerlijke electro van Morphology. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Maar blijft dat toch heerlijk herkenbaar en verslavend, dat geluid van Doppler Effect. Gerald Donald of Heinrich Müller of hoe je maar wil dat hij heet. Hij maakt in ieder geval samen met zijn partner weer een schitterende 12 inch onder de titel Infinite Tetraspace. U hoorde Programmable Organism. En dat verscheen via het label Curtis Electronics. Hier bij X-Rated op de concertzender waar we eventjes de synths induiken. Nou, dat deden we net eigenlijk al. Maar nu de pure synthie-hoek met Parallel Worlds. Parallel Worlds is het project van Bakis Syros. Bakis Syros komt uit Griekenland en heeft een prachtig album uitgebracht op een IJslands label, namelijk Moatoon 7. En niet alleen dit album, hij heeft dit jaar al nog een ander album uitgebracht. Het is een heel bezig baasje, die Syros. Dit is Parallel Worlds Radiate van het nieuwste album Artifon.

schandalig genoeg nog maar één track gedraaid van het nieuwste Martin Sturzer album. Spaceport heet dat album, verschenen via Echo Elberfeld. U hoorde Martin met Airlock Module. Martin Sturzer met geweldig nieuw werk, dus onder zijn eigen naam. Het wordt trouwens best wel eens tijd dat er weer eens een Velios album komt. Zijn dark ambient kant. Vindt u ook niet? Ik vind van wel. Alhoewel zijn Sinti-werk natuurlijk ook niet te versmaden is. X-Rated op de Concertzender met nieuw werk van Ammonite. En Ammonite is Amy Spencer. Amy Spencer brengt haar nieuwste album Blueprints uit op 8 mei. Dit is de track ARP. ARP, oftewel ARP. En dat zal ongetwijfeld staan voor het synthesizermerk. Dit is Ammonite.

vaandeldragers van de space rock of de sci-fi rock. Ik heb het over Chrome. En Chrome maakte hun eerste album al in 1976. In 1977 verscheen het album Alien Soundtracks. En daar stond de track Chromosome Damage op. Dat was een track die als het album opende. Dit was Chromosome Damage 2. Dus helemaal opnieuw ingespeeld op het nieuwste album van Chrome, Blue Exposure. Opgericht door Helios Creed en Damon Edge. Damon Edge die is in de jaren 90 helaas al overleden. En Helios Creed die zet Chrome gelukkig nog steeds voort. En weet zich tegenwoordig vergezeld van Fernando Perdomo. Heerlijk werk van Chrome. En daar duiken we nu de rust in met Michel Banabila. En die weet zich vergezeld van een puntviolist. Salar Acid heet die. En die speelt op de track Lineage. Dit is Michel Banabila van zijn nieuwste album The Unreal Realm. Realm, sorry, Realm.

en angstdurstende Neubauten heeft zichzelf weer een beetje opnieuw uitgevonden. Middels het nieuwste album Rampen met als ondertitel APM, oftewel Alien Pop Music. Een dubbel cd die eigenlijk bijna gewoon een enkel zou kunnen zijn qua tijdsduur. Maar goed, anyway, er is een nieuwe Neubauten album en dat is een hele fraaie Rampen. Verscheen via Potomac. Daarvoor hoorde u een iets te schandalig klein stukje van Ugazani. En dat is een duo die komt uit Belarus, Wit-Rusland. En u hoorde een stukje uit The Frozen Forest van hun nieuwste album Cold World of Eternity.

0: Cryo Chamber. En daarvoor het werk van Richard Knox, oftewel A Sun Amissa, van zijn schitterende nieuwe album Ruins Era, verschenen via Gizeh, hoorde u You Never Knew It, But I Really Was Your Friend. En met deze drie tracks, moeten we helaas afscheid nemen voor vanavond. X-Rated zit erop. Maar vooruitlopend op Roadburn heb ik een hele mooie X-ray voor u. Namelijk Stephen O'Malley samen met Attila Chihar. En samen staan zij inderdaad, nou weliswaar niet samen, maar ze zijn allebei aanwezig op het Roadburn Festival. Stephen O'Malley als lid van Canate en Attila Chihar als Void of Voices. U hoort ze samen in het indrukwekkende werkstuk 6 Degrees Fahrenheit Skyquake. En de resterende tijd is voor een track van KTL. En dat is Stephen O'Malley samen met de helaas al overleden Peter Rehberg. U hoort de track Estranged en dat staat op het eerste KTL album. Dat zometeen dus allemaal in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En helaas is er ijs en wederdienende volgende week geen X-Rated. Ik heb een herhaling gepland van de oudejaarsuitzending, waar u een overzicht krijgt van de twee X-Rated CD's non-stop. Volgende week zit ik op Roadburn. Ik neem het er even goed van. Over 2 weken, dan zit ik natuurlijk weer live hier voor u present voor een nieuwe X-Rated. Pas op voor morgen, code geel, rondvliegende terrasstoelen. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max.

commotion attracts bigger fish.

Commotion attracts bigger fish.

0: Wat een heerlijke geruizigheid van Aerothrob. En dat stamt alweer uit 1994. Aerothrob met Barracuda. En dan in de zogenaamde Satellite Life Launch Pad Mix. En dat scheen in 1994 dus op 12 inch. Daarna dacht de heer Jasper Gruendaal, zoals Aerothrob eigenlijk heet, dit is een leuke single, ik maak er nog één. En daarna hield het helemaal op. Twee singles en verder kwam hij niet. Die maakte die tweede single ook in het jaar 1994. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna meer mooie zin, X-Ray tot middernacht. Strakjes alles over de kaartjes die u kunt winnen voor Sun, oftewel Sun-O in de volksmond, oftewel Shoshin Duo met in het voorprogramma Nadia op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Maar dat pas strakjes, eerst heel nieuw werk van Trunkline. Namelijk pas op 9 juni komt de nieuwe LP uit van Trunkline. Het is een duo uit Parijs en de plaat gaat heten Mercy LP. Remixes. Dit is Trunkline. Dit is Invasion. En dan ook nog eens een keer in de Kmiley remix. Dit is Invasion. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: We received messages from their spaceships. For a while it came in with just a lot of jumbled noise. Throw the best man for the job of attempting to contact them. Find them, Colonel. See what in hell it is they want.

heel fijn, Mono Lake. En dat uit de tijd dat Mono Lake nog een duo was. Behalve Robert Henke speelde daar ook nog Gerhard Beeles in. Mono Lake uit 1997 met het debuutalbum Hong Kong. En dat verscheen destijds op Chain Reaction en wordt opnieuw uitgebracht via Field Records. Dat is goed nieuws. U hoorde Mono Lake met Index hier bij X-Rated op de Concertzender. En we gaan het hebben over de kaartjes die u kunt krijgen. Verdienen, verloting, de verloting, de bingo voor het Sun-concert. Sun-O in de volksmond. En die gaan optreden als het Shoshin-duo. En als u Shoshin Duo, als u dat eigenlijk niks zegt, als je de Japanse vertaling gewoon, als je de vertaling maakt van het Japanse Shoshin, dan krijg je eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling. Dus dat betekent dat Sun teruggaat naar het absolute begin. En het begin, dat was gewoon Stephen O'Malley en Greg Anderson. Gaandeweg is de band uitgegroeid tot een met allerlei gastmuzikanten. Deze keer treden ze dus puur op met z'n tweeën. Alleen maar de drone uit de gitaren. En natuurlijk de verschrikkelijke hoeveelheid versterkers en de bijbehorende rookmachines. In het voorprogramma zit Nadja. Dat gaat allemaal plaatsvinden op maandag 4 september aanstaande. In Paradiso in Amsterdam. En u kunt daarbij zijn. Wij gaan 2x2 kaarten verloten. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun. Oh, haakje, haakje, haakje. Vergeet de haakjes niet. Degene die de haakjes vergeet, valt buiten de pot. Ik zal wel nog eventjes eerlijk de verloting laten gaan. Uiteraard door de 5e en de 10e mailer eruit te pikken. Maar als het haakje vergeten is, schuift die door naar de 11e. De mailbox, die staat open. bob.ruusje@concertzender.nl. En we laten nu natuurlijk de muziek spreken. We gaan terug naar de begintijd en dat is het best te horen, want als Shoshin Duo hebben ze nog niks uitgebracht. Op de Grimroad Demos, die verscheen in 2000. U hoort nu Black Wedding van de Grimroad Demos. Dit is Sun O. Moet ik niet Mono Lake aanzetten natuurlijk, hè? Nee, Sun O, daar komen ze. Houd u vast, dit gaat trillen.

En zo gaat deze nog even 12 minuten door, maar we gaan nog even naar een andere track van Sun natuurlijk. U hoorde een flink gedeelte uit Black Wedding van The Grim Robe Demos. Uit 2000 en hetzelfde jaar brachten ze nog een ander album uit, Void. En van dat album hoort u nu NNO met heel veel streepjes. Of nou ja, heel veel met drie streepjes natuurlijk. U kunt nog mailen. De mailbox die staat nog een ruim kwartier open naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op kaarten voor Sun en Nadja als Sun als Shoshin duo op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Dit is nog een track van Sun.

Zo, ik denk dat u wel een beetje het idee heeft wat de bedoeling is op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Ze kunnen beter eerst het plafond, het houtwerk en het balkon even goed afstoffen, want dat gaat ongetwijfeld allemaal naar beneden komen. Mailen, dat hoeft niet meer. De mailbox die stroomt inmiddels over. Straks rond 10:30 zal ik bekendmaken wie de gelukkigen zijn. Maar nu nog eventjes, een 10 minuutjes, de elektronica aan het woord laten. Nu Luna Sun van het nieuwste verschenen album Haukjärvi One. En dat verscheen in eigen beheer. U hoort nu Vidanoja. Luna Sun en samenwerking met Music for Installations. En het is een project van Pieter Gijsling uit België.

0: Zo fijn zeg, dat nieuwe album van Craven Faults. Standards is het nieuwe album. U hoorde Idols and Altars. Nieuw werk dus, volledig nieuw werk van Craven Faults hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Waar we zijn aanbeland bij het tweede uur. En dat tweede uur gaat nu van start met een track uit het verleden, 1984. Een band met gemixte leden, namelijk een gedeelte uit Polen en een gedeelte uit Noorwegen. We hebben het over Holy Toy. Hun album Panzer and Rabbits, dat kwam uit in 1984. En een heerlijk chaotische track hoort u met Doors of Perception. Dit is Holy Toy.

0: Ik ben echt helemaal verslaafd aan het geluid van Ab Intra. Wie haalt Ab Intra eens naar Nederland? Dat zou fijn zijn. Dit stamt alweer 2012. U hoorde het vierde gedeelte uit het album Supremus. En dat verscheen dus in 2012 via het Poolse Zoharum. En Ab Intra is zelf ook Pools. En dan gaan we nog heel even hebben over aanstaande dinsdag. Daar wil ik eventjes wat reclame voor maken. We geven daar geen kaartjes voor weg. Maar het is wel een hele fijne avond. Die wordt gehouden in DB's in Utrecht. En ja, DB's is sowieso natuurlijk een hele beruchte, beroemde tent. En helaas moeten ze daar verdwijnen op de huidige plek waar ze zitten. Ze gaan hem, nou, laten we zeggen 100 meter verder op hetzelfde terrein zitten. Maar dat zal toch heel anders zijn dan het huidige DB's gebouw. In ieder geval wordt daar aanstaande dinsdag een lekkere noiseavond gehouden. Zometeen hoort u Offerbeest. En wat dat inhoudt, dat vertel ik zo. Maar de hoofdmoot van die avond is het Amerikaanse duo Hyde. En Hyde is agressief, hard, meedogenloos, zoals bijvoorbeeld op het album Hell Is Here. Dit is Hyde met 999.
1: It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do.

Ja, en dat was dus Offerbeest. Een offerbeest, dat is eigenlijk Maurice de Jong. En Maurice de Jong heeft 1001 incarnaties waar Offerbeest er een van is. Maar zijn, ja, zijn meest bekende is wel Gnaw Their Tongues. En Maurice de Jong doet dat allemaal vanuit Smallingerland. Jawel, het Offerbeest treedt dus aanstaande dinsdag op in DB's in Utrecht samen met Hyde. En er zit ook nog een band voor. Ga dat vooral zien. U hoorde Kill My Brother van het album Debris. En dat verscheen via Tartarus. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we, nou, het is niet helemaal 10:30. Maar de hoogste tijd, dank u allen voor het mailen. Maar de hoogste tijd om de winnaars van Sun O en Nadja bekend te maken op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. En wat wel heel erg lollig is, niemand is de drie haakjes vergeten. Dus ik hoefde niks te sjoemelen met het aantal. De vijfde en de tiende mailer. De vijfde, dat werd Paul Roosendaal. En de tiende, dat was Johan Zijlstra. Paul Roosendaal en Johan Zijlstra. Gefeliciteerd namens Paradiso, namens Sun-O, namens de fabrikant van oordopjes en namens X-Rated en de Concertzender natuurlijk. Tot 4 september in ieder geval. U luistert naar X-Rated nog eventjes tot 11 uur. En daar is het de beurt aan X-Ray. Gisteren was er een festival voor iedere elektronica-liefhebber verplicht. En dan natuurlijk voornamelijk vanwege de Berliner Schule Elektronica. Het E-Live Festival. Dat werd gehouden in Eindhoven. Mijn absolute top van dat festival was het concert van Martin Stürzer. Hij trad op in Eindhoven in de CKE. En dat was een werkelijk fantastisch concert. Ik ken Martin Stürzer van heel lang geleden. Ik heb hem destijds als Felios geboekt voor het Summer Darkness Festival op de X-Rated Stage. Daarom wil ik nog eventjes graag teruggaan naar die tijd. En Martin in ieder geval bedanken voor het concert van gisteren. Dat was zo helemaal geweldig. Ik heb gekozen voor een track van Felios, wat eigenlijk zijn dark ambient periode beheerst, maar ook met de klein beetje de sequencer Berliner Schule invloed. En dat vind je bijvoorbeeld op het album Astral Unity. Dit is Cold Unity. Martin Stürzer als Felios.

0: Is there any theory, philosophy, or creed? Is there any system or culture, any formulated method able to meet and satisfy each separate item of this agitated pool of human life? By which they may be guided, by which hope, by which look forward? Not a mere illusion of the craven heart, something real as the solid walls of fact against which, like drifted seaweed, they are dashed. Something to give each separate personality sunshine and a flower in its own existence now. Something to shape this million-handed labor to an end, an outcome that will leave more sunshine and more flowers to those who must succeed. Something real now, and not in the spirit land, in this hour now, as I stand and the sun burns. Can any creed, philosophy, system, or culture endure the test and remain unmolten in this fierce focus of human life?
1: Een werkelijk fantastische track van Blood Axis. Born Again is het album waar het van afkwam. En u hoorde The Vortex. Inmiddels zo'n beetje een X-rated klassieker. En dat heeft ook een reden. Het is een van de eerste tracks die ik hoorde na het overlijden van Arjen Grolleman. Waarvan ik dacht, godverdomme, hij had dit moeten horen. Deze track die had hij werkelijk fantastisch gevonden. The Vortex van Blood Axis. Maar goed, het is anders gelopen in zijn leven en ons leven. Blood Axis hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk van Proto U en All Use. En dat is een samenwerking tussen een Oekraïense dame uit Kiev en een Zweedse meneer. Mörkertsland is het nieuwe album wat verschijnt via Cryo Chamber. Dit is Proto U en All Use met The Summoning.

Een hele plens regen zou er onderweg zijn naar Nederland, maar dat schijnt uiteindelijk nog wel mee te vallen. Dus waarschijnlijk komt het niet meer goed met die May Rain. Maar aan de andere kant, er is genoeg gevallen in dit land. Sand, May Rain, Golem, Delta Acoustic was het label uit 1974. Opgenomen door Klaus Schulze. Johan Vester en Ludwig Papenberg vormden Sand. En na het uiteenvallen van Sand gingen ze verder als een soort ultra new wave, cold wave band Alu. Hiervoor kon je luisteren naar Proto U en All Use met The Summoning. Zometeen het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht met allemaal werk uit 2011 van Anthony Paul Kirby en Thomas Weiss. Allereerst hoort u Anthony Paul Kirby en Thomas Weiss met twee tracks van het album Distant Shadows. Daarna hoort u drie tracks van het album van Thomas Weiss en Anthony Paul Kirby. Drie tracks van het album Appearances. En we eindigen deze X-Ray met een solo track van Thomas Weiss van het album Dato. En dat verscheen ook in 2011 via Databloom. Een prachtige ambient X-Ray, dus zometeen tot middernacht. Een en ander markeert het einde van deze X-Rated. En ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren. En ook alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is goed, dat is fijn. En bovendien ook dank aan alle mailers voor Sun in Paradiso. Dat waren er

veel. Sorry als u buiten het bootje heeft geplast. Maar ik zou sowieso een kaartje kopen voor dat evenement. Shoshin Duo, dat wordt sowieso een mooi concert. En misschien zie ik ook aanstaande dinsdag in DB's met Hide and Offer Based. Wat mij betreft, dank voor het luisteren nogmaals. Dank voor de reacties. En IJs en Wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Blijf bij de concertzender, want er is hier ook nog veel meer moois te beleven. Veel plezier met X-Ray zometeen. En voor nu, dag.

0: Max.
1: X-rated.

polished chrome and came over the summer like liquid night.

Ja, dat is een fijne en een vrij beroemde ook, Turkish Bazaar van Emmanuel Top. En Emmanuel Top maakte deze 12 inch in 1997. Oh, jongens toch, echt. Oh, daar ging lekker weer eens de naald over de plaat. Fijn, dank u wel. Techniek hier. De remixer, die was overigens Massimo Vivona. En u hoorde de stemsample van Jim Morrison. Goedenavond, dit is X-Rated op de zondagavond nog tot 11 uur. En daarna moois, veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu is het de beurt aan een nieuw werk van Guy Meneux. Zo nieuw dat het nog moet verschijnen, namelijk eind juni, 30 juni om precies te zijn, komen de Movement remixes uit. En die zijn fijn, zoals bijvoorbeeld deze. De track Acid, geschreven apenstaartje CID, door de Vesne Dub Remix. Dit is Guy Meneux. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

4 minuten duurt hij maar van mij mag deze track toch echt wel minimaal 10 minuten duren. Maar helaas, het is niet anders. No Return hoorde u en daarvan nog het intro. En als u denkt, nou ja, als dit een intro is, dan zal de rest ook wel zo zijn. Nee, die is er namelijk niet. No Return hoorde u van Tel Fasman. En Tel Fasman is een Israëlier. Hij gaat dit uitbrengen op het album The Fine Line In Between. En die gaat op 2 juni aanstaande verschijnen via het label Survival Tactics. Nou, deze week hebben we van verschillende mensen weer afscheid moeten nemen. En de meest in het oog springend was natuurlijk het overlijden van Tina Turner. Nou, Simply the Best, dat draaien we denk ik maar niet in X-Rated. Maar ik wilde Tina, de dood van Tina Turner toch niet helemaal voorbij laten gaan, uiteraard. Want het is natuurlijk wel de Queen of Rock. De Queen of Soul heeft zoveel mooie dingen gedaan. Daarom trok ik een plaat uit de kast van de British Electric Foundation. Oftewel de heren die zich af hebben gesplitst van The Human League. Ian Gregg Marsh en Martin Ware. Die maakten het album Music of Quality and Distinction Volume 1. Met onder andere coryfeeën als Gary Glitter, Billy McKenzie, Sandy Shaw en dus inderdaad Tina Turner. Hier hoort u de heren van de British Electric Foundation en natuurlijk de onafvolgbare stem van Tina Turner in de hit Ball of Confusion, geschreven door The Temptations. Rust in vrede, Tina Turner.

Origineel een album uit 2015, maar toen uitgebracht in een buitengewoon karige oplage. Zo karig dat ik, zo gelimiteerd dat ik dat ding toen niet heb kunnen krijgen. Maar gelukkig was er Record Store Day, waarin deze opnieuw werd uitgebracht. Ik heb het over The Future Sound of London en het album Life in a Moment. En dat verscheen via Future Sound of London, digital eigen label. Dus een heruitgave, maar dan wel met allerlei extra tracks om het lekkerder te maken. En daar ben ik blij mee. The Future Sound of London hoorde de track Bring hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu buitengewoon oudgedienden. De band bestaat al sinds 1969 en ook het nieuwste album doet wat mij betreft weer opzienbare. Het is werkelijk geweldig wat ze weer presteren. Ik heb het over Hawkwind. En ik ben ook al echt een Hawkwind adept sinds de eerste tonen die ik van ze hoorde. En de nieuwste, die is ook weer geweldig. En het mooiste is nog dat een andere held tot deze band is toegetreden. Namelijk Thipol Sandra, die natuurlijk ook een lange tijd de heren van Coil bijstond. Die zit nu in Hawkwind en doet alle synthesizers. En dat is goed te horen op het nieuwe album The Future Never Waits. Dit is Hawkwind met de titeltrack.

daarom heet het album dan ook Black Hole. We hoorden The Empath en dat in samenwerking met Heimstadt Hypotash. En The Empath en Heimstadt Hypotash maakten deze track Dark Star. Het anders Black Hole en dat nieuw verschenen op Audio Fop Records. Het komt allemaal uit Duitsland. We gaan van Duitsland door naar België. Daar resideert Luna San. En Luna San heeft het nieuwe album Haukja Jervi One uitgebracht in eigen beheer. Het is niet het eerste album. Hij heeft al eerder werken uitgebracht, al veel eerder. Als Ambient Luna San, als Luna San, als Music for Installations. En dit is dus de nieuwste onder de naam Luna San. Dit is Leulie.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois, namelijk allerlei heerlijke Berliner Schule, maar dan uit Engeland in X-Ray. Maar daarover straks meer. Eerst is er nog iemand helaas overleden deze week, of althans niet deze week, iets eerder, maar het werd deze week bekend dat Kenneth Anger is overleden. Een uitstekend filmmaker, acteur en is van grote invloed geweest op allerlei andere filmmakers en in het cultcircuit en heeft zich ook ontzettend bezig gehouden met het occulte. Ook in de fotografie was hij een grote naam. En mijn favoriete werk van Kenneth Anger is wel Lucifer Rising, waarvan de muziek is gemaakt door Bobby Boseleil. Maar als muzikant staat Kenneth Anger niet zo heel erg bekend. Eigenlijk kon hij maar één instrument bespelen. En dat was de theremin. Nou, dat is me nogal een instrument. En hij is te horen in een track van Mark Stewart. En dat is Vanity Kills. Het staat op het album The Politics of Envy. Dit is Mark Stewart samen met Kenneth Anger. Rust in vrede, Kenneth Anger. En bedankt voor al het mooie werk.
3: Everything is illuminated. I'm not impressed by your decadence.

Ongelooflijk, wat een ingehouden spanning. Deze track van Ota van Virret. De titel van het nummer, die mag u zelf bekijken op de site van de Concertzender. Ota van Virret van het gelijknamige album. En dat verscheen in 2014 via Cyclic Law. En dat stond toen heel hoog in mijn eindlijst. En dat was ook terecht, want er staan 3 hele lange tracks op. En alle 3 zijn ze echt onnavolgbaar geweldig. Ota van Virret hier bij X-Rated op de Concertzender. Met blij weer een nieuw Laibach-album. The Love Is Still Alive, dat was natuurlijk een soort EP, alhoewel die gewoon albumlengte had. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een beetje voor de grap weer, zoals we dat van Laibach kennen. Het echte nieuwe album, dat is Sketches of the Red Districts. En die is al uit sinds januari. Het heeft alleen even wat moeite gekost om het ding fysiek in huis te krijgen, maar daar is die dan. Een album werkelijk Laibach waardig. Alle tracks zijn goed, zoals Laibach hoort te zijn. Laibach op zijn best weer in de track Lepo Krasno van het nieuwste album Sketches of the Red Districts.

Zo, this is my own hell. Aldus Stratum Terror. Stratum Terror deed dit album in 2008. En dat was gelijk alweer het laatste album van Stratum Terror. En dat is heel erg jammer. Maar ik heb deze expres uit de kast getrokken. Omdat er gewoon eindelijk, na al die jaren, na 15 jaar wachten, een nieuwe Stratum Terror aankomt. Begin juli gaat die verschijnen, een nieuw album. Maar dit was dus degene die het laatste was. This is my own hell. Dat verscheen via Reverse Alignment and Existence Establishment. Walk with Fire. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En een helemaal nieuw album van Stratosphere. Jawel, een nieuw album is verschenen 7 maart jongstleden via het Amerikaanse Project Records. Ronald Marien, dat is ook zo'n beetje de rechterhand en de geluidsman van Dirk Serries. En zelf maakt hij ook de meest schitterende dingen. Het nieuwste album heet Cyclus. En van dat album hoort u nu Cyclus 2. Prachtig nieuw werk van Stratosphere.

0: En deze Oosterwoud track die staat op het album Gelach van zwart geklede kraaien, zoals dat in 2011 verscheen. Prachtig werk. Oh, ik ben nog het label vergeten, zie ik nu. Dat label was Lichterklang. Die gaat er nog even bij op de website. Lichtträger van Oosterwoud. Ze bestaan nog steeds, maar helaas is dit nog steeds het enige echte album wat ze hebben uitgebracht. Onlangs hebben ze inderdaad samen met een andere Nederlandse band, namelijk Volksweerbaarheid, een split single uitgebracht. Maar verder is het helaas een beetje stil rond Oosterwoud. Dat is jammer, want dit was een prachtalbum. Daarvoor kon u luisteren in navolging van Stratosphere van Ronald Marien naar Dirk Serries als zijn Vitna op Mana incarnatie. Onlangs is verschenen de Dante Trilogy. En de Dante Trilogy verscheen via het Poolse Zoharum. Daar zitten dus de drie albums in die destijds zijn verschenen rond de Dante Trilogy. Je hoorde van Legacy de track Cycles of Agony. Overigens, de tekst wat ik nog even wilde vertellen van Lichtträger van Oosterwoud, die werd geschreven door Gustav Falke, een Duits schrijver. Die leefde van 11 januari 1853 tot 8 februari 1916. Zometeen is het de beurt aan X-Ray. En dat wordt een Berliner Schule X-Ray. Maar dan uit Engeland, namelijk de band Air Sculpture. U hoort een track van het album Impossible Geometries, een track van Thunderhead en een track van Quark Soup, respectievelijk verschenen in 1995, 1998 en 2001. Zometeen dus in X-Ray, Air Sculpture. En nu we het toch over synths, elektronica, etc. hebben, volgende week geven we kaart weg voor een ander festival. En een festival wat gehouden gaat worden in Best, Dutch Electronic Masters. Daarover volgende week meer in de uitzending van X-Rated, die u uiteraard weer kunt verwachten op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Blijf ons steunen, we hebben het nodig. Het geld, dat vliegt er doorheen door onderhoud van apparatuur en dergelijke. Ja, dan klaag ik weer over de pick-up. Ha. Anyway, blijf bij X-Ray. Dank u voor het luisteren. Dank voor de reacties. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Keith LeBlanc is niet meer. Helaas, deze week werd bekend dat Keith LeBlanc is overleden. Keith LeBlanc heeft ontzettend veel voor de muziek betekend en zat ook in talloze projecten. Denk bijvoorbeeld aan Taghead, denk aan Fats Comet, denk aan Mark Stewart en de Mafia, aan de Sugar Hill Gang en ook voornamelijk ook zijn soloplaten. Dit was Keith LeBlanc solo van zijn Major Malfunction LP uit 1986. Ruim baan voor Keith, want hij verdiende het. Get This hoorde u, Major Malfunction en daarna Heaven on Earth. Nou, het is nu denk ik Earth on Heaven geworden voor Keith LeBlanc. Rust in vrede en dank voor de vele mooie muziek en het waanzinnige drumwerk wat je ons op ons hebt losgelaten. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En laten we ook het leven vieren vanavond, want het leven is natuurlijk prachtig en ja, dat we alleen maar doden herdenken. Dat is niet goed. We gaan ook het leven herdenken. En daar hoort dan ook een verjaardag bij. Een goede vriendin van mij, Patricia Jansen, is vandaag jarig. En is nog in de studio vandaag ook. En zij was bijzonder gecharmeerd van een track van Quiet Husband. Onze grote vriend Richie Culver. Nou, zij was op zoek gegaan naar die 12 inch. Die blijkt toch helemaal niet uit te zijn. Die komt morgen pas in de handel. En daarom nu voor Patricia en voor u allemaal, de luisteraar, Richie Culver met 003 van zijn Raging Habits EP. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

GRDN of GRDN moet ik eigenlijk zeggen, want het is Duits. Het is namelijk gewoon Gordon Spangaard als GRDN. U hoorde Putney en dat komt van de Bocholt EP. En die verschijnt via Unreal Records en die gaat verschijnen via Unreal Records, namelijk op 12 april aanstaande. Wat al wel uit is, is een nieuwe van het Doppler-effect. Gerald Donald laat weer van zich horen. En dat werd tijd, want het is alweer 2 jaar geleden tot zijn laatste LP. En inmiddels is het, geloof ik, zo'n beetje 4 jaar geleden voor de laatste 12-inch. Doppler-effect heeft een nieuwe, die heet Infinite Tetraspace. Dit is Entity from Tetraspace, de nieuwste van Doppler-effect.

En dan te bedenken dat alle tracks op deze EP uitstekend zijn. Ik heb het over Sarmoon. En Sarmoon is een project van Tez, oftewel Maurizio Martinucci, die tegenwoordig ook zitting heeft in Clock DVA. Sarmoon, mij hoorde u me van Sarmoon 1. En dat is verschenen via Eclero. U hoorde Shubur met de ondertitel East. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar ik tot mijn grote schrik erachter kwam dat we nog maar één track van de nieuwste van Donato Dozzi hebben gedraaid. Dat was toen mijn goede vrienden hier in de studio waren en Ziets Tjarda aankwam met een track van het album Magda. En sindsdien, ja, die plaat die blijft stijgen in mijn eindlijst. Nu al hoog genoteerd de nieuwste van Donato Dozzi. Dit is Santa Cunegonda.

Het komt denk ik niet echt vaak voor dat er in X-Rated een track is te horen die uitgebracht is op Deutsche Grammophon, het vroegere Deutsche Grammophon Gesellschaft. Maar dit was er toch echt een, de nieuwste van Dustin O'Halloran. Een schitterend mini-album wat verscheen onder de titel 1001. U hoort het prachtige Harmonic Dream Sequence. Dustin O'Halloran hier bij X-Rated op de Concertzender. En deze Amerikaan die timmert al heel erg lang aan de weg met allerlei mooie muzieken. En datzelfde geldt voor ons eigen Michel Banabila. Hij heeft weer een nieuw album wederom uitgebracht op zijn eigen label Tapu Gramophone Gesellschaft. Maar dit was er toch echt een, de nieuwste van Dustin O'Halloran. Een schitterend mini-album wat verscheen onder de titel 1001. U hoorde het prachtige Harmonic Dream Sequence. Dustin O'Halloran hier bij X-Rated op de Concertzender. En deze Amerikaan die timmert al heel erg lang aan de weg met allerlei

prachtige stem van Martin Bates. U hoorde Sorry for Laughing. En dat staat op het album Sun Comes. Sowieso een supergroep. U hoorde Martin Bates, vroeger van Alice in Gaza.

werd uitgebracht op Klanggalerie. Sun Comes van Sorry for Laughing. En hiervoor Sonologist. En die is verslaafd aan de korte golf. Wie niet? Heerlijk. Ik zat vroeger ook allerlei korte golfgeluidjes te beluisteren. Shortwave Spectrum is het nieuwe album van Sonologist. En u hoorde een stuk van Encoded.

En voor Sonologist hoorde u Ulf Tarm met Seven Uthras, het nieuwe album wat 3 mei gaat verschijnen, de track Plague. En dat gaat verschijnen via Cyclic Law.

Zometeen aanstonds direct na 11 is er de X-Ray voor vandaag, voor deze zondagavond. En dat komt rechtstreeks uit Rusland. Een samenwerkingsverband tussen Sleepy Town Manufacture en Unit 21. En deze twee heren sloegen de armen en de handen ineen en maakten het schitterende album No Traces. En daar hoort u een dwarsdoorsnede van. Een en ander verscheen in 2009. Zometeen in X-Ray tot middernacht, gevolgd door een nieuwe Dr. Klangendoem. Sorry for Laughing is helaas de laatste track die je hoorde bij deze X-Rated op deze zondagavond. Direct naar over kunt u deze hele uitzending weer terugluisteren. De playlist staat volledig bijgewerkt op de site van de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse sociale kanalen. Wellicht zie ik een en ander verschijnen van u aanstaande vrijdag in Tivoli Vredenburg bij het gebeuren, wat het computergebeuren van Robert Henke. Niet als Monoleek, maar als Robert Henke aanstaande vrijdag dus in Tivoli Vredenburg. Dat is leuk. Live programmeren met een rij Commodore computers. Wellicht er dan, en anders is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Daarna, de week daarna, is er overigens voor één keer geen X-Rated, maar een herhaling van een oude non-stop aflevering. Want dan zit ik op Roadburn. Jawel. Dan ben ik ook eens een keertje een weekje weg. Sorry for Laughing. Wat mij betreft, tot volgende week, want dan is er sowieso weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, dag.

Anthony Gallagher en Carl Grant. Zij vormden LA Synthesis. Of vormen eigenlijk LA Synthesis. Ze bestaan nog steeds, maar heel erg actief zijn ze nooit meer. Dit Agoraphobia kwam van de verzamelaar Beyond the Sun 12 Electronic Excursions. Met nog veel meer fraais erop, zoals Terrace, Ion, The Black Dog, Ross 154, Wild Planet, Mundo Muziek en deze dus van LA Synthesis. Hartelijk welkom, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe X-Rated tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-Ray. We gaan meteen naar het nieuws van de dag. Oh nee, dat hoor ik wel eens op de televisie. Nee, we gaan meteen naar het, het gebeuren van de week. En dat is het Le Guess Who Festival. De tweede special vanavond. Belangrijke tips die u absoluut niet mag missen. Die hoort u in X-Rated. Het festival, daar heb ik vorige keer al alles over verteld. Dus dat kunt u zelf nagaan op leguesswho.nl. Hier volgen de muzikale tips. Inderdaad, de parels van Le Guess Who. Zoals G.E.T.S., Jets. En dat is het geesteskind van Jimmy Edgar en Travis Stewart. Travis Stewart is Machine Drum. Samen hebben ze het nieuwe album Zoaspa. Dit is Team Effort. Dit is X-Rated. Dit is Le Guess Who. Dit is Jets.

Eternal Shore van het album Stars Are The Light. We hebben het over Moon Duo. Weg is het geluid van toen. Het begint hoe langer hoe meer een soort krautachtige geluid te worden. En dat vind ik helemaal niet erg. Een van de curatoren van het Le Guess Who Festival is inderdaad een Moon Duo. En die halen de mooiste dingen naar Le Guess Who. De curatoren, dat zijn belangrijke mensen geworden voor het Le Guess Who Festival. Ten eerste geeft het hun een aantal dingen uit handen. En ten tweede komen er overzichten en samenwerkingen aan de bovenkant drijven die je eigenlijk zelf maar moeilijk kan programmeren. Een van de curatoren dus, Moon Duo. Het andere is de belangrijke, is wel Kevin Martin, oftewel The Bug. Hij komt met heel veel projecten, waaronder hij zelf gewoon als The Bug. En wie ook komt is Earth. Ook die staat geprogrammeerd voor het Le Guess Who Festival. Dat is een toeval, want hier ligt op de draaitafel The Bug versus Earth. Dit is Boa.

On the Range. We hebben het over Zonal. Z-O-N-A-L, oftewel Kevin Martin en Justin Broderick. En die weten zich vergezeld van More Mother. En dit gevaarlijke drietal zal aantreden op Le Gueshoef. De nacht van donderdag op vrijdag gaat dat vooral zien. Dat wordt explosief. Wat ik u brom. Geweldig werk dus van Zonal en More Mother. Dit staat overigens niet op het nieuwste album wat onlangs is verschenen. Of nee, wat nog gaat verschijnen. Maar u vindt het op de Adult Swim Series singles. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we hebben het over het Le Gueshoef Festival. En een van de leukste dingen vind ik zelf van Le Gueshoef is dat ik weer mag aantreden als uw hoogst eigen DJ. Dat zal gebeuren op de vrijdagavond en dat gaat gebeuren in Cloud 9 in Tivoli-Vredenburg rondom het concert van onder andere Drew McDowell. Drew McDowell is natuurlijk van Coil. En hij gaat het Time Machines project uitvoeren. Dat heeft hij alles eerder gedaan in Nederland, al 2 keer. En de laatste keer was een geweldig optreden in Den Bosch. Dat was echter helemaal zonder visuals in het donker. Nu neemt hij speciale visuele aspecten mee. Gaat dat vooral zien. Het enige jammer is dat ik dan King Midas Sound mis. Het volgende project waar Kevin Martin in zit. Maar goed, die heb ik onlangs nog in Den Haag gezien. En als u de kans heeft, gaat dat zien. Maar we hebben het over Time Machines. Hij is natuurlijk, Drew McDowell is de enige die het mag uitvoeren. Want hij was samen met Christofferson en Balance het derde lid van Coil ten tijde van Time Machines. Drew McDowell. Maar dit is dan Coil.

prachtig werk, werkelijk schitterend werk van Scattered Purgatory. En ik moet daar eigenlijk niet te veel reclame voor maken, want ze spelen in het hele kleine theater Kikker. En dat is één verdieping hier naar beneden. Dat is te klein voor als ik iedereen oproep om hier naartoe te gaan. Maar toch moet u het doen. Scattered Purgatory uit Taiwan maakt schitterende specie tegen krautprog aanhangende muziek. Werkelijk helemaal geweldig. Scattered Purgatory hoorde Miss Cantus Ocean. We hebben het over het Les Hoes Festival nog 11 minuten lang. Waar we nu even plaats maken voor Liz Harris. Zij is grouper, maar zij is ook NIVHEK. N-I-V-H-E-K. En dit is een gedeelte van After Its Own Death. En ook NIVHEK treedt op het Les Hoes Festival. Genieten.

Ja, mensen. Oh, wat geweldig. Dit gaat nog wel even zo door. Maar we willen nog één artiest nog even voorbij laten gaan. Nivek, oftewel Liz Harris, ook bekend onder de naam Grouper, After Its Own Death. Schitterend werk. En zij zal ook optreden op het Le Guess Who Festival. Wie ook optreedt is Michelle Mercure met haar modulaire synthesizers. Prachtig werk van meer dames en zo hoort dat op Le Guess Who. Dit is de track Mother. En hierbij eindigt ook het de Le Guess Who special. Wat mij betreft zie ik u natuurlijk op aanstaande donderdag bij Le Guess Who.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze donkere, natte zondagavond. Die honden, dat... Daar ziet u maar mee wat u daarmee doet. Maar in ieder geval schenkt u zelf een goede kelk in. En ontsteek enige kaarsen. Die kaarsen die moeten we helaas ook branden voor iemand die ons deze week is ontvallen. En dat is iemand die ik ook persoonlijk kende. We hebben het over Fred Tabois. Die is afgelopen donderdag ineens komen te overlijden. Bijzonder plotseling door een hartstilstand. De naam zal veel mensen niets zeggen, want Fred was een jongen voor achter de schermen. Hij heeft voor heel veel Nederlandse bands erg veel betekend. Hij heeft gewerkt bijvoorbeeld met de Rachende Mannen en Bob Fosco. Hij heeft gewerkt met Claw Boys, Claw, met Blue Murder en Ethan Krop. Hij heeft bijvoorbeeld ook actief is hier geweest met het, de heruitgave van een LP waar Ethan Krop ook op staat. En belangrijk ook voor het Kropfest wat aanstaande is rond Ethan Krop. En bovendien is hij ook actief geweest in het ontsluiten van het archief rond het befaamde radioprogramma Spleen, destijds van de VPRO. Hij was ook betrokken bij het label Collectible Vinyl, het label van Jan Ensing. En Fred die hielp daarbij, heeft heel

veel mooie dingen gedaan. En de laatste, eigenlijk het echte laatste wapenfeit wat we in handen kunnen hebben, is de LP van Nasmak. De LP die Beautiful Obscenery, an Anthology of Indecent Exposures, die is verschenen. En ter nagedachtenis van Fred wil ik nou in ieder geval een track van Nasmak draaien. Fred, ik hoop dat het goed gaat. Rust in vrede. Jammer dat je er niet meer bent. Rust in vrede, Fred Tabois. Dit is Nasmak voor jou. Inside Down.

0: Zo, echt. Tot de laatste snik. En zo hoort dat. Thomas Niesner van het album Silencia. Je hoorde Gabreta Part 2. Ik had eerlijk gezegd nooit van Thomas gehoord. Maar dankzij een hele lieve vrouw die mij dit album voor mijn verjaardag gaf, nu wel. Thomas Niesner met Silencia. Gisteren draaide ik op het festival De Nacht van de Doden op de NDSM-werf. Een ontzettend leuk initiatief, wat ja, leuk, hoe voor zover je zoiets leuk kan noemen, maar in ieder geval een heel goed initiatief om een kaarsje op te steken voor diegenen die ons ontvallen zijn. Ik heb daar gedraaid van 9 tot 11, de X-rated tijd, en ik heb natuurlijk een paar mensen die mij buitengewoon dierbaar waren in gedachten genomen bij het draaien van een aantal platen. Wel nu, natuurlijk Arjen Grolleman en ook Jolanda Kempers. En die is ons onlangs ontvallen. En het toeval wil dat ze ook voor een gedeelte dezelfde smaak hebben. Ze houden bijvoorbeeld allebei, hielden ze van Clock DVA. En daarom heb ik nu twee platen op de draaitafel liggen die allebei voor Arjen en Jolanda waren, die ik gisteren ook heb gedraaid. De eerste van Clock DVA en hierna Black Sun Productions. Maar nu eerst een gouden oude, een klassieker van X-Rated. Clock DVA met Sound Mirror.
1: Hear the mirror of dreams of beauty. Hear the looking glass of pride and ruined vanity.

0: wirklich hinrichten? Wollt ihr mich denn wirklich hinrichten? Wollt ihr mich denn wirklich hinrichten? Wollt ihr mich denn wirklich hinrichten? Wollt ihr mich denn wirklich hinrichten? Wollt ihr mich denn wirklich hinrichten? Wollt ihr mich denn wirklich hinrichten? Wollt ihr mich denn wirklich hinrichten?
1: Oi, schitterend zeg, echt. Prachtig werk van Black Sun Productions. Het is afkomstig van het album The Impossibility of Silence. Natuurlijk Ode to Utsi. Geweldig. Black Sun Productions, ook die kwam voorbij op de Nacht van de Doden. In nagedachtenis van onder andere Arjen, Yolanda en allen die om niet meer onder ons zijn. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we nu weer eens een fonkelnieuw werkstuk in de speler hebben gepropt. De nieuwste van Leetoom en daar hebben we 5 jaar op moeten wachten. Heel erg lang is dat. Beste Leetoom, dat mag best eens wat sneller. Matthias Henriksson is degene achter Leetoom. Zijn nieuwste album heet Shadows of a Lost World. Dit is Forged in Fire, de nieuwste van Leetoom.

RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. Zijn nieuwste heet Arctic Interference en u vindt dat op het gelijknamige album. Verschenen via Winterlight Records, dat geweldige label uit Haarlem. Heel veel tijd hebben we niet meer, maar toch nog een stukje voor Deutsch Nepal van zijn nieuwste LP-CD Staring at My Wall. Deutsch Nepal, Lina Baby Doll, Two Mothers.

ook weer zo'n gouden track. The Falconer van Mark Almond, XTG. En XTG is natuurlijk de overgebleven leden van Throbbing Gristle. Is ook opgedragen aan Peter Sleazy Christofferson. Het komt van het album Desert Shore. En daar werken nog veel meer fraaie artiesten aan mee. Zoals Anthony van The Johnsons, Blixa Bargeld, Sasha Gray, Casper Noé en nog veel meer. Desert Shore in samenwerking met het

Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En we duiken in de Franse elektronica van de jaren 70. Het komt allemaal van de geweldige verzamelaar die destijds is verschenen. L'Âge d'Analogue, Pioneers of French Electronics. Met tracks van Serge Ramset, OSE, OSE, in samenwerking met onder andere Richard Pina, Richard Vimal en twee tracks van Zanoff. Een en ander is allemaal opgenomen en uitgebracht tussen 1976 en 1978. Terug naar de analoge synthesizers van toen uit Frankrijk, zometeen in X-Ray na 11 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe X-Rated. Dan kom ik weer hijgend gerend vanaf het Le Guess Who Festival. Want Le Guess Who of niet, X-Rated gaat door. Dus volgende week weer een nieuwe. En ik hoop u allen bij het Le Guess Who Festival aan te treffen. Want u weet het, daar is zo ontzettend veel moois te zien en te horen. Gaat dat zien en gaat dat horen. Voor nu, blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender. Heb een hele mooie week. En wat mij betreft dus, tot volgende week.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.

eigen heilige paasmis. Uw eigen heilige paasmis, oftewel uw eigen heilige Matthäus Passion, maar dan op zijn X-rated. Wij hoorden net Sophia met Aus der Welt van het album Herbstwerk, wat in Gold op Gold Meat Industry verscheen in 2001. En daarvoor kon u luisteren naar het werk van Henrik Nordvarger Björk samen met Surachai. Dreamfields One staat op A Wilderness of Clothes. En dat verscheen in 2010 via Old Europa Café. En daarvoor terug in de oudheid met Hildegard von Bingen. Zij leefde van 1098 tot 1179. Je hoorde Lesson Revelation 21:1-5 van Vespers from the Abbey of Saint Hildegard. Welkom, dit is X-Rated tot 11 uur vanavond, uw heilige paasmis. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We zetten het allemaal iets zwaarder aan tijdens een paasuitzending dan u normaal gewend bent. Getuigen ook de protagonist, en dat verscheen in 2005. Van het album Songs of Experience hoort u nu Hesperia. Ik heet u nogmaals van harte welkom, dit is X-Rated. Vrolijk paasen.

paasepisode van X-Rated. Die is eigenlijk niet mogelijk zonder dat Leib achterin zit. En dat is volgens mij al iedere keer het geval. En natuurlijk, Jan, kijken we ook naar een van de betere platen van Laibach. En zo kwam ik wederom uit bij Macbeth, een track die ik nog niet eerder gedraaid had. 10 mei 1941 en als ondertitel X... Nee, sorry, dat was de eerste korte track. Daarna hoor u Expectans. Expectavos. Het staat op het album Macbeth, wat in 1990 verscheen. U luistert naar Laibach en u luistert naar de paasepisode van X-Rated hier op de Concertzender. Met nu werk uit 2021 van Monasterium Imperii. En dat komt uit Servië. Van het album Mundus Sanctiorum hoort u nu Ordo Arcanum Cognitio. Schitterend werk van Monasterium Imperii.

Eenzame Pracht van SPK. SPK kent vele kanten. Een harde, keiharde, harsh industrial kant. Disco, synthwave en ook dit soort ontzettende fraaie klanken die je ook onder andere vindt op het album Zamia Lemani. Dit was een single die in 1986 werd uitgebracht onder de titel In Flagrante Delicto. En deze track staat ook in een andere versie, iets andere versie, op dat voornoemde album Zamia Lemani. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met onze speciale paasmis, de paasepisode van X-Rated. En daar past dus ook het nieuwe album van Kali Malone heel goed in. Haar nieuwste album heet All Life Long, verschenen via het label van Stephen O'Malley, Ideologic Organ. U hoort Kali Malone samen met het Macadam Ensemble. Schitterende vocalen in Passage Through the Spheres.

Wat een pracht. Ik zeg het wel vaker, maar ik meen het ook. Heerlijk werk van Dahlias Tear. Je hoorde Dahlias Tear met Convergence and Pointless. En de voortitel was Fourth Sky 5. Convergence and Pointless, u vindt het op het album Under Seven Skies. En dat verscheen via Tonar Records destijds. Een label wat volgens mij helaas al lang niet meer bestaat. X-Rated, de paaseditie. U hoort nu een klein gedeelte uit I Knew Her. En dat is Alex Tyuniev uit Rusland. Het verscheen in 2008. Totaal duurt het werk meer dan 40 minuten. En u hoort nu helaas maar een schamele 6 of 5 zelfs. Dus ik zal snel mijn mond houden. Schitterend werk van de Rus Alex Tyuniev.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze eerste paasavond maandag. De speciale paasepisode van X-rated nog tot 11 uur. U bent verbonden met de concertzender en ik hoop dat dat zo blijft. En na 11 hebben we nog X-ray. Textueel blijkt The Mercy Seat van Nick Cave en The Bad Seeds heel goed in de paasuitzending te passen. Zo ontdekte mijn lieve vriendin. En vandaar dat Nick Cave en The Bad Seeds met The Mercy Seat uit 1988 nu op de draaitafel ligt. Vrolijk Pasen.
3: They came to me from a road, of which I'm

kippenvel. Kippenvel met eieren, dat hoort tenslotte bij Pasen. Kippenvel van Boris Feoktistov, een orthodoxe Rus die klassiek geschoold is en gelukkig ging op één album althans ging samenwerken met Bill Laswell. U hoorde van Russian Chants, Parastas, de ambient mix die in 1996 verscheen op 99 Records. De track Relative Motion met de delen I Cry and Sob with the Spirits of the Just and the Insistent Litany. Prachtig werk van Boris Feoktistov. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de traditionele paasmis, de paasepisode van X-Rated hier op de Concertzender. Met nieuw werk nu van Desiderii Marginis. En dat duurt nog even voordat hij gaat verschijnen. Pas helaas op 3 mei aanstaande. Maar dan krijgt u ook een album. Bathe in Black Lights. Het verschijnt via Cyclic Law. Dit is het prachtige Night Grasping at Day. Nieuw werk van Desiderii Marginis. En deze track speelde hij ook live in de Baruch. En dat was schitterend.

Oh.

Wat een heerlijke heks. En dat is positief bedoeld. Diamanda Galas. Je hoorde Sono l'Anticristo. En dat verscheen op het album Plague Mass. Prachtig werk van Diamanda Galas. En een paasepisode van X-Rated is ook niet compleet zonder het werk van Lustmoord. Daarom andermaal een track van zijn nieuwe album Much Unseen Is Also Here. Die nu al buitengewoon hoog in de eindlijst over 2024 staat genesteld. An Angel Dissected.

En ook die hoort er natuurlijk wel bij. Sol Invictus, Black Easter. Black Easter van Sol Invictus, Tony Wakeford, op het album Lex Talionis, wat in 1990 verscheen in een box LP's met Current 93 en Nurse with Wound, en later in 1993 als apart album werd uitgebracht. En hiervoor kunnen luisteren naar Yagath uit Rusland. U hoorde een gedeelte uit Prabodjan, oftewel Exhortation. En dat staat op het album Svapna, wat verscheen via Cold Spring. En Svapna betekent droom. En daarvoor Lust Mort, de nieuwe Much Unseen, is also here. Zometeen is er X-Ray tot middernacht. Met werk van Pete Nemluk en Dr. Atmo. 3 tracks van Silence 2. Namelijk ook best wel paserig met Life, Death, Heaven en Sweet Angels. En dat verscheen in 1993. Pete Nemluk en Dr. Atmo. Zometeen in X-Ray. Met werk van Pete Nemluk en Dr. Atmo. 3 tracks van Silence 2. Namelijk ook best wel paserig met Life, Death, Heaven en Sweet Angels. En dat verscheen in 1993. Pete Nemluk en Dr. Atmo. Zometeen in X-Ray.

Van deze paasmis, deze paasepisode van X-Rated op de Concertzender. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat de muziek mag beklijven. En u kunt de hele week natuurlijk deze uitzending gewoon weer terugluisteren. Bijvoorbeeld morgen, tweede paasdag, is daar ook buitengewoon geschikt voor. Heel wat geschikter dan wandelen over meubelboulevards. X-Rated is er ijs en wederdienende volgende week weer. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Tik nog een eitje weg en drink nog een kelkje leeg. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender. En wat mij betreft, tot volgende week. Maak er een mooie week van.

Thanks.

Altijd lekker hoor. Standje 69. Ja. 69. En dat is onze grote Detroit technoheld Carl Craig. Hij deed het op de Sound on Sound plaat. En dat was lekker rushed. Alweer uit 1993. Technoheld, ik zei het al, Carl Craig, die opende deze X-Rated. Heel fijn om hier weer te zitten. Ik heb al eigenlijk 2,5 weken last van een soort clash tussen een zenuw en een gewricht. En dat is pijnlijk om te lopen. Daar 2 weken geleden was daar Stefan Koopmanschap, die me heen en weer bracht en zelf ook zijn inbreng had in dit programma, waarvoor nog steeds dank. En vorige week, toen ging het echt niet. En toen was voor een keer de beurt aan Harald. Harald Roeland, onze concertzendermedewerker van het programma Sensenta. Hij maakte geen X-Rated, hij maakte geen Sensenta, maar een soort Sensen-Rated. En wat mij betreft, ik was er erg blij mee dat hij het op deze manier heeft opgelost. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar Harald. Hartelijk dank. En ook goed om te weten dat in noodgevallen hij er is en een nood X-rated kan maken. Of sorry, een Sensen-rated kan maken. Maar goed, in ieder geval, vandaag ging het weer met af en toe een bankje opzoeken onderweg om even bij te komen. En zit ik hier nu weer lekker in de studio. En dan kan ik voor u de nieuwe van Ellen Alien aankondigen. Aura heet die. Op haar eigen label B-Pitch Control verschenen. Dit is True Romantics. Dit is Ellen Alien. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goedenavond.

Zo jongens, oh, bent u daar nog? Ik hoop het wel. Nou natuurlijk bent u daar nog. Patrick Stotrop, oftewel Kareem was dit en met Sorcerer. En hij is nog niet uit, u moet nog even tot begin juli wachten dat die uitkomt. Maar wat een plaat is dat. 5 spijker snoeiharde, koude, kille techno tracks die dwars door het bot heen gaan. Heerlijk. Nou, misschien dat mijn zenuw daarvan gaat opknappen. Alhoewel, afgelopen donderdag heb ik een flinke behandeling gehad bij de fysiotherapie. En dat was eigenlijk de reden dat ik hier nu zit, want het gaat al een heel stuk beter. Maar goed, dat beuken is ook niet goed voor de rug en het been. Dus we gaan het even wat rustiger aandoen. Met inmiddels de tweede samenwerking tussen de dubhelden Dead Beat en Paul Saint-Hilaire. Paul Saint-Hilaire, die kent u ook als Tiki Man. Jawel, en met z'n tweeën hebben ze weer een nieuw album uitgebracht via het label Another Moon. Dit is het album Four Quarters of Love and Modern Lash. En daarvan hoort u nu Check What Time It Is. Loom, lekker, dubby, Dead Beat en Paul Saint-Hilaire.

Het label Compact is bezig met een hele reeks download singles die ze uitbrengen. En de allernieuwste die komt van Wolfgang Voigt, beter bekend als Gas. En wat een track is dit, zeg. Zeit, de nieuwste van Gas. En dus één track en die kunt u downloaden via de Compact site. Het label is Profaan en dat is een label wat gelinkt is aan Compact. En iedere keer is het weer kippenvel bij Gas. Hoe die gasten toch voor elkaar krijgt, ik heb werkelijk geen idee. Maar prachtig, dat is het wel. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu Fonkel, Fonkel, Fonkel nieuw werk. Zo nieuw dat het nog niet eens bekend is wanneer het uitkomt. Ik hoop wel voor u en voor mij binnenkort. Want mijn hemel, wat een album. Ik heb het over het duo uit Amsterdam, Edge of Motion. En dat zijn Dylan Hermelijn en Gert-Jan Schonewille. Sinds 1992 maken ze al techno, ambient, IDM, bijvoorbeeld op Jux Upbeats. En de techno is meer ingeruimd voor hun singles. En ze hebben twee albums uitgebracht die meer de ambient kant op gaan. Maar de nieuwste, mijn hemel, Revolting Angels gaat die heten. Het is alsof Lustmord samenwerkt met Ottacker. Er zitten een paar van die ritmische tracks op. Er zitten ook ongelooflijke duistere tracks op. Ik heb er een gekozen die, ja, een klein beetje ritmisch, maar duister sowieso. Edge of Motion is dit. Dus voorlopig nog niet uit, maar nu wel alvast bij X-Rated. Dit is Edge of Motion met The Revolt of Angels.

Ja, maar dat was hem dan ook echt helemaal heerlijk. Oh, wat een werkelijk vuistslag is dit. Vuistslagen in het gezicht van Bolt Ruin op Riolten. En hij heeft een nieuwe uitgave die hij heeft gemaakt, waarin hij een aantal artiesten tracks van hemzelf heeft laten verbouwen tot eigenlijk compleet andere tracks. En hier heeft hij zijn eigen track verbouwd. En met wat een resultaat. Het is uit via Consoling Sounds Records. En een van de beter, maar misschien zelfs wel het beste label van Belgeland. Fantastisch. Bolt Ruin. Overigens, als u op Facebook zit, Dalton. En hij heeft een nieuwe uitgave die hij heeft gemaakt, waarin hij een aantal artiesten tracks van hemzelf heeft laten verbouwen tot eigenlijk compleet andere tracks. En hier heeft hij zijn eigen track verbouwd. En met wat een resultaat. Het is uit via Consoling Sounds Records. En een van de betere, maar misschien zelfs wel het beste label van Belgeland. Fantastisch. Bolt Ruin. Overigens, als u op Facebook zit, dan is hij ook een van de

0: een of andere tuinstoel in de fik. En gaat daarachter een concert geven. Dat geeft een bijzonder, terwijl de zon ondergaat, geeft een heel surrealistisch effect. Bold Ruin dus bij X-Rated.
1: X-Rated.
0: Goedenavond, 2 uur X-Rated, nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel moois in X-Ray tot middernacht. Dus u kunt nog even voort. De zon die gaat eindelijk eens een keertje onder. En dat zullen we weten ook met wat meer zwaardere, mooie, melancholieke klanken in het 2e uur van X-Rated. Eerst terug naar 1981. René Helkett en David J. René Helkett is een van de oprichters van de Weimar Bauhaus. Hoe moet ik het zeggen? Ja, de staatsliedjes Bauhaus Weimar, een van de leden. Hij heeft deze track, de tekst voor deze track in 1980 opgenomen in zijn cottage. En heeft samen met David J. van Bauhaus dat nog op single weten uit te brengen. En ongeveer 1 jaar nadat hij is voordat hij is overleden. Dit is Nothing. De tekst van René Helkett en de muziek is van David J. dus van Bauhaus. Het kwam destijds uit op een 7-inch via 4AD Records.
2: I know, as if I could remember it, I know nothing is left. Nothing exists. Not even past to be remembered. If no one can remember, no one can tell. If no one can remember, no one can tell. As if I could remember it, I tell. There was that light, that blinding light, which turned all matter to unseen light. Not darkness, darkness cannot exist where light cannot be known. Nothing is left. No matter and no more light and no more dark and nothing. As if I could remember it, I know I have a hand. Unseen, my weightless hand restlessly lies on nothing, for it needs to write what matters where no matter is left to write upon. My hand now writes on nothing. It writes, know then, that nothing lasts forever, and nothing will remain when I have written. These words on nothing written will remain, for nothing lasts forever. It will remain, remain, remain, waiting for new creation.

Er zijn zo van die voordelen van corona en van die voordelen met een opspelende zenuw in rug en been zitten. Dat betekent dat je nogal wat tijd thuis doorbrengt en af en toe voor die platenkast gaat liggen. En dan komen er de meest prachtige dingen uit, zoals deze uit 1985. Waanzinnig mooi werk van de Japanse zangeres Takami. Hoe het heet, geen idee. Hoe de plaat heet, geen idee. Ik weet dat ze in ieder geval wel wordt bijgestaan door de muzikanten die zich respectievelijk noemen Omtomatom en Pneuma. Pneuma die tekent voornamelijk voor de elektronica en Omtomatom voor de gitaar die je hoorde. Prachtig werk letterlijk van Takami. Heel erg mooi hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we even teruggaan naar vroeger. Opa vertelt verhalen uit de oude doos. Vroeger had je namelijk concerten. Dat waren evenementen waar mensen bij elkaar kwamen om een band te zien spelen. Ja, dat weet u vast niet meer hoe dat was, maar ik kan me er gelukkig nog wel een paar herinneren. Waaronder het concert van Burial Hex. Die heb ik op het Incubate Festival mogen zien. Wel nu en dan weer een tijd, vond ik de hoogste tijd voor een X-rated klassieker eigenlijk. Go Crystal Tears, Burial Hex. En die is uitgebracht op Aurora Borealis. En dat is op een split LP die maakte met Zola Jesus. Dit is Clay Rui, oftewel Burial Hex.

Mijn collega Harold zit hier nog en die noemt dit een conversatie tussen een defecte föhn en een straaljager. Misschien heeft hij eigenlijk wel gelijk. Dit waren de gezellige jongens van White House. En dit was ook gelijk hun allerlaatste album, Racket, uit 2007. U hoorde Bia Mintatu. En deze track is samengesteld met een aantal Afrikaanse instrumenten, namelijk djembes, doendoens en xings. Natuurlijk vermengd met de elektronica van William Bennett. En eigenlijk was deze track de blauwdruk voor zijn latere project na White House, Cut Hands. Bia Mintatu dus van White House. Gezellig hier bij X-Rated. Half elf, nog een krap half uur te gaan. En dan hebben we X-Ray tot middernacht. En nu eerst terug naar dat geweldige album van Telaplamist. To Kiss Earth Goodbye. Dat is hun allernieuwste. En daarvan hoort u nu de titeltrack. Wat een wonderbaarlijk mooi album is dat. Het zijn Michael J. York en, nou moet ik heel even spieken, Mark O. Pilkington. Prachtig, een soort kosmische crowd space die ze maken. Telaplamist met de titeltrack dus van To Kiss Earth Goodbye.

Hymn of Absolute Deceit. God, jongens, wat prachtig. Heel mooi werk was dit van Arcana van het album The Lost Embrace.

0: En die is origineel uitgebracht op Cold Meat Industry. En hetzelfde geldt voor Inner Pale Sun. En deze twee albums worden heruitgegeven door het Cyclic Law label. Met extra's. Dus wees erbij als u de originelen niet heeft. Of misschien de extra's de moeite waard vindt. Dit kwam van de originele dus. The Last Embrace van Arcana. Daarvoor uit Italië. Nera Terre. Met het prachtige Passion Domain. Featuring Mount Shrine. En het was geïnspireerd door Caspar David Friedrichs Wanderer Above the Sea of Fog. Heel erg mooi werk van Nera Terre. De nieuwste van hem via Cyclic Log. Een en ander markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Heel erg fijn dat u er allemaal bij was. Heel erg dank voor alle reacties die ik links-rechts via diverse sociale media, mail, etc. mocht ontvangen. Nog niet alles kunnen beantwoorden, maar dat doen we in een later stadium. Fijn dat u erbij was en ik vond het fijn om hier weer te zijn. Zometeen is er een nieuw uur hier op de concertzender en dat is natuurlijk X-Ray. En die is ditmaal gevuld met hele mooie, sfeervolle klanken van Alio Die en Zeit. Je hoort diverse delen uit het complete werkstuk Circular Quest. Alio Die, dat is Stefano Musso en Zeit is Tommaso Cimo. En Circular Quest verscheen in 2013 via het label Hic Sunt Leones. Blijf bij de concertzender, want zometeen is er dus een prachtige X-ray tot middernacht. En daarna nog veel meer moois op deze mooie zender. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren. En volgende week is er hitte, weder, corona en zenuwpijn dienende weer een nieuwe X-Rated op de concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond. We gaan ervan uit dat het allemaal gaat lukken. Het wordt de komende week dus bloedheet. Hoed u daarvoor. Blijft u lekker ergens in de buurt van de airco. En als u ervan houdt, dan ga er gewoon van genieten. Want warmte is eigenlijk ook wel lekker. Voor nu, heb een mooie avond, mooie nacht en een mooie week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max. Rated.
1: X-rated. X-rated.

0: Wat een knaller. Bandulu, heerlijk, troubleshooter. Een 12-inch die in 1996 verscheen op Blanco y Negro. Leuk label en een fantastische band die helaas niet meer bestaat. Want oh, wat zou ik toch graag weer eens wat nieuws van hun horen. Bandulu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Ik heet u allen van harte welkom. En fijn dat u er allemaal bij bent tot 11 uur vanavond. En dan is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Vanavond is X-Ray dit grotendeels, dus eigenlijk bijna de volledige uitzending. Alleen niet bijvoorbeeld Bandulu. Helemaal gewijd aan het Roadburn Festival. Het aanstaande Roadburn Festival dat gehouden gaat worden op 18 tot en met 21 april in de binnenstad van Tilburg. En dat is wederom ja, de term underground futurism. Onder dat motto gaat het allemaal van start en gaat het allemaal gebeuren 4 dagen lang. En ik doe een hele kleine greep uit de ongelooflijke hoeveelheid bands. Wat dacht u van de Jesus and Mary Chain, Chelsea Wolf, Canate, Lancum, Health, Blood Incantation, Die Wilde Jaagd, Drone Assembly, Fear False Burning, Forest Swords, Grills, Hyde, Hillary Woods, Annalise Monse, Lana Del Rabies, niet Ray, inderdaad. Lord Spikehard van Duma vroeger. Benefits, Elber Jupiter, UBOA, Attila Chiharas, Foido Voices, Xiu, en zo kan ik nog wel doorgaan. Het is eigenlijk gewoon bijna een X-rated festival. Een X-rated waardig festival. En daarom ben ik buitengewoon vereerd hier in de studio aanwezig te heten. De grote man achter Roadburn. Al jaren en jarenlang, Walter Hoeymakers. Walter, van harte welkom.
1: Goedenavond, Bob.
0: Goedenavond, heel fijn dat je erbij bent. Ik heb met je afgesproken dat het leuk is om muzikale duiding te geven aan de acts die hier gedraaid worden in X-Rated. Gewoon kort, bondig, even toelichten, want wie kan dat beter dan jij? Jij bent de grote man achter Roadburn. En eerst is de term underground futurism. Dat is het, de opvolger van Redefining Heaviness. En onder welk motto geldt underground futurism nu eigenlijk? Welke kant gaat het op met het festival?
1: Roadburn is eindelijk een reflectie van de hedendaagse underground. Dus we willen laten zien wat er nu speelt in de underground als het op heavy muziek aankomt. Maar we willen ook heel graag in de toekomst kijken, dus de nieuwe, jonge, opwindende bands presenteren die de toekomst in handen hebben, maar altijd in de context van het verleden. Dus het, wat we zeggen, inspired by the past, reflection of the current underground, and bands who have the future, iets in die trant. Maar het gaat er vooral om te laten zien wat de jonge en opwindende bands doen met de invloeden uit het verleden en daar hun eigen draai aan geven.
0: Dat vind ik een hele mooie uitleg. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Dankjewel, Walter. Ik heb voor X-Rated inderdaad X-Rated waardige muziek uitgekozen, zodat u kunt beslissen om naar dat festival toe te gaan. Want inderdaad, er zijn voor alle dagen nog kaarten te krijgen voor Roadburn in Tilburg. Dus kies uw dag of kies uw 3 dagen of 4 dagen. Het kan allemaal gelukkig nog. Want we gaan u lekker maken. We gaan een dwarsdoorsnede doen door de acts. De tips van X-Rated. En ik wil graag beginnen met iets wat ik eigenlijk totaal niet verwacht had. En dat is Forest Swords. Walter, kun je in het kort iets toelichten over Forest Swords?
1: Dromerige elektronica met een hang naar spiritualisme en natuur. Past eigenlijk perfect in de lijn die we ooit eens ingeslagen zijn met Wadruna en andere meer Nordic folk bands. En zo schuiven we langzaam op naar de wouden in Engeland, om het maar kort door de bocht te zeggen.
0: Nou, dan houden we dit kort door de bocht. Een nieuw album wat van Forest Swords verscheen en dat is Bolted. U gaat luisteren naar Munitions. Fijn dat u er nogmaals allemaal bij bent. Ik wens u hartelijk welkom hier bij X-Rated. Hier is Forest Swords.

Siehst du, in

0: En die band heb ik meerdere keren live gezien en dat is sowieso al bijzonder. Want die Wilde Jaakt die kan heel erg goed concerten geven en natuurlijk ook albums maken. Die Wilde Jaakt hoorde u van het laatste album Ovio met In Wonnen Hieben. En ditmaal is die Wilde Jaakt van vergezeld van het Metropoolorkest. En dat wordt iets heel bijzonders. Dat wordt echt heel erg bijzonder. En degene die daar hopelijk wat over extra kan vertellen, want het is een werkstuk wat nog niet uit is, is onze gast Walter Hoeijmakers. Walter, die Wilde Jaakt met het Metropoolorkest. Heb jij een idee wat ze gaan doen?
1: Ik heb helaas nog niets gehoord, maar dat het spannend en bijzonder gaat worden, dat mag duidelijk zijn. Een paar jaar geleden spraken we met Metropoolorkest. Die gaven aan dat ze weer graag iets op Roodburen wilden doen. En tot onze grote verrassing stond Sebastian Lee Philip, die Wilde Jaakt, op hun verlanglijstje.
0: Ja.
1: We hebben ze aan elkaar gekoppeld en dat was een match made in heaven. En ze zijn op dit moment, is Sebastian aan het componeren voor het gehele Metropoolorkest. Het stuk gaat A Ride to Joy heten. Het gaat over, eindelijk wordt het een stuk gebaseerd op het ritme van ons hart. En dat is alles wat Sebastian heeft verteld. Maar gezien de mans ongelofelijke drang om krautrock, psychedelica en elektronica naar een hoger plan te tillen. Ja, dan kunnen we toch alleen maar iets een hele bijzondere trip gaan verwachten.
0: Dat verwacht ik ook. Het is op zondagavond.
1: Nee, en, het is op zondagmiddag. Het is
0: op zondagmiddag zelfs?
1: Ja, het is het eerste concert. Het begint om 3:50. Dat heeft te maken met, het is zo'n grote productie. Het is Sebastian en 50 leden van het Metropoolorkest op het podium. Dus de hele ochtend tot de deuren opengaan. Wordt gebruikt om te soundchecken en alles tot in de puntjes te verzorgen. Dit wordt echt de meest bijzondere commissioned music opdracht die we ooit hebben verstrekt op Roodburen.
0: Zo, dat wordt inderdaad erg bijzonder. Zo bijzonder dat ik die avond ook natuurlijk in Tilburg blijf en het allemaal wil meemaken. Dus dan weet u het vast, als u het nog niet gehoord heeft, dan heb ik geen X-rated. Zo. Waar ik heel erg bijzonder ook blij mee ben, was iets wat ik totaal niet kende. En dat is Drone Assembly. Dat gaat een optreden geven in de Paradox in Tilburg. Jij wist er volgens mij niet heel veel van te vertellen, omdat het door een ander werd georganiseerd. Maar kan je toch een kleine toelichting geven?
1: Ze gaan inderdaad spelen in Paradox. Dat programma wordt samengesteld door Bartu van Straten, de programmeur, artistiek director van Paradox. En Drone Assembly is tot stand gekomen tijdens Best Kept Secret 2023. Toen zijn een aantal artiesten in een soort boiler room-achtige setting bij elkaar gezet. Om in een jam sessie tot een mooi muzikaal werkstuk te komen. Dat werd Drone Assembly. En dat krijgt een vervolg op de Roodburen Vrijdag. In Paradox is de openingsshow in Paradox.
0: Geweldig. En vlak daarna begint in de 013 Blood Incantation, waarover later meer. Ik was ook bijzonder gecharmeerd ook van Drone Assembly en van een track die ze onlangs heel kort geleden al hebben uitgegeven. En dat is Night is a Tunnel, A Hole into Tomorrow. Hier is Drone Assembly.

0: Ja, lekker. Dit gaat nog heel lang zo door. Maar er is meer bij dat woord burn. Dit was Fear Falls Burning. Of Dirk Serries. Ook hij is weer present als Fear Falls Burning. En dat is heel fijn nieuws. Dit was een track, een ongetitelde track van het album The Rainbow Mirrors A Burning Heart. Wat in 2006 verscheen via Auf Abwegen. Te gast hier bij X-Rated, hier op de Concertzender, is Walter Hoeijmakers nog steeds tot aan 11 uur vanavond met de duiding voor het Roadburn Festival. En we gaan nu eventjes, and now for something completely different. We gaan naar een grote vis die Roadburn heeft weten te vangen. Walter, we hebben het nu over Lancum. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Eindelijk had Lancum in 2020 moeten spelen. De editie die natuurlijk vanwege COVID gecanceld werd. Toen was Lancum nog een relatief kleine folkband uit Ierland, met name in Europa. In Engeland was al veel gaande rond de band. Fast forward 2024. Lancum is met Vals Lancum natuurlijk doorgebroken. Plaat heeft in heel veel jaarlijstjes op één gestaan.
0: Ja, precies.
1: Eindelijk voor Roadburn niet meer te krijgen. Te groot. Er wordt veel aan de band getrokken. Maar de vijf mensen in Lancum, of vier mensen in Lancum, komen uit de crust black metal scene uit Ierland. Dus nauw verbonden met Roadburn. En ze wilden zo graag Roadburn spelen dat ze komen. En ja, voor ons natuurlijk ontzettend mooi. Want Lancum is in staat nu om zelf zalen ter grootte van 013 uit te verkopen. En ze voelen zich gewoon nauw verbonden, artistiek en muzikaal, met het festival. En daarom staan ze er. En ontzettend mooi natuurlijk.
0: Absoluut. En het stond ook terecht in diverse eindlijstjes, alhoewel niet in de mijne. Maar ik moet wel zeggen, ik vond Vals Lancum een uitstekend album. En ben ongelooflijk benieuwd naar het live optreden in 013.
1: Ik ook. En als mensen denken dat Lancum een volkband is. Lancum is een volkband die ontzettend mooie drones maakt. Die qua impact net zo heavy zijn als bijvoorbeeld Sun.
0: Ik wou net zeggen, want als je naar mijn favoriete Vals Lancum nummer, misschien bij van meer mensen, behalve mijn vriendin geloof ik, die vindt het allemaal niet zo fijn dit nummer. Maar we hebben het over Go Dig My Grave. Ik vind het een geweldig nummer en met name het tweede gedeelte, dat zou bijna gewoon Swans kunnen zijn. Hier is Lancum.
2: Go dig my grave, both wide and deep.

0: Ja, die stond niet voor niets in mijn eindlijst van vorig jaar. Hillary Woods hoorde Burial Rites van het album Acts of Light, wat verscheen via Sacred Bones. En heel fijn dat dat ook op Roadburn staat. Walter, die is er nog steeds. Is dat zo, Walter? Vinden we dat allemaal heel fijn dat ze er staat? Want ik ben echt jubelend. Wat ik 1 keer eerder gezien op Le Guess Who en het was fantastisch.
1: Ik kan me ook herinneren hoe blij je was toen we haar voor Roadburn 2020 aankondigden, Bob. Maar ach, ook dat is natuurlijk die gedoemde editie die niet doorging,
0: ja,
1: vanwege COVID. En het nieuwe album van Hillary Woods past qua feel natuurlijk perfect bij Lancum. En daarom hebben we haar ook uitgenodigd. We proberen altijd lijnen aan te brengen, artistieke en muzikale lijnen in het festival. En dan is natuurlijk een overgang van Lancum op zaterdag en dan op zondag Hillary Woods meepakken natuurlijk gewoon de perfecte lijn.
0: Precies. En wat ook misschien wel een perfecte lijn is, dat vertelde je me net, een perfecte lijn van Lancum naar Kaneet.
1: Ja, dat is op zaterdag. We hebben eerst 's avonds Lancum en een uur daarna speelt Kanate. En ik had het geluk om Lancum te ontmoeten in, ik geloof dat het december, begin december was, in Paradiso. En toen ik vertelde dat het idee was om Lancum en daarna Kanate te laten spelen, ik denk, ik zal het voorzichtig brengen, je weet maar nooit. En iedereen in Lancum stond met de handen omhoog als kleine kinderen te juichen. Want Lancum en Kanate back-to-back, dat vonden ze wel echt heel gaaf. En wat bleek, ze zijn dus fan. En zij vinden dat ze eigenlijk net zo heavy zijn als Kanate. En gewoon dat ontzettende contrast, ja, daar houden die mensen van. En ik ging heel blij naar huis. Ik denk van, dat is tenminste iets waar wat goed niet uitgedacht is, maar waar we geen waar een band als Kanate dan niet, Lancum dan niet naar de hand zou gaan zeggen, luister eens, dat vinden we niet zo leuk. Nee, sterker nog, vinden het geweldig.
0: Ja, geweldig, van Lancum naar Kanate. Dit is To Be Cruel met onder andere Alan Dubin en James Plotkin van OLD in de gelederen en natuurlijk Stephen O'Malley van Sun. To Be Cruel, Kanate.

0: Ik weet het, Heiligschennis, het is een lange track en die hebben we even moeten wegdraaien omdat er nog veel meer te beleven is op Roadburn. Kaneet met To Be Cruel hoorde u een gedeelte daarvan van dat laatste album wat verscheen via Sacred Bones. Dit is het tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. Te gast hebben wij Walter Hoeimakers in deze Roadburn special. Fijn dat je er nog steeds bent, Walter, want we gaan nu even een lekkere oude single draaien van een band die net deze week een nieuw album uit heeft. En dat is The Jesus and Mary Chain. Hoe komt die verzeild ineens op Roadburn?
1: Wij zijn al jarenlang grote fans van The Jesus and Mary Chain. Een band die ook van grote invloed is op heel veel bands die op Roadburn gestaan hebben en die dit jaar op Roadburn staan. We hadden geprobeerd de band op Roadburn 23 te krijgen. De band had overigens nog nooit van Roadburn gehoord. Maar Roadburn's Becky Lafferty heeft een geweldige e-mail geschreven. Zij is groot fan. Een e-mail geschreven naar het management en het boekingskantoor van The Jesus and Mary Chain. En vol hart en ziel uitgelegd waarom The Jesus and Mary Chain op Roadburn zou moeten staan. Die e-mail is ook bij de broertjes Reed terechtgekomen. En samen met hun management hadden zij zoiets, Roadburn, wat is dat? Ze zijn het festival gaan onderzoeken en toen kwam het bericht dat ze toch wel heel graag zouden willen spelen. En dat ze in april 24 op Europese tour zouden gaan. En dat Roadburn zeker op de agenda zou staan. En ze hebben woord gehouden. En we zijn natuurlijk ontzettend trots, want de Jesus and Mary Chain is eigenlijk een... Dergelijk soort grote bands hebben we vrijwel nooit op Roadburn. En het feit dat ze echt wilden spelen en ook gewoon komen met hun volle productie. Ja, gewoon een droom.
0: Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. En ik was ook vanaf het allereerste begin al de Jesus and Mary Chain fan. Vanaf het allereerste singeltje Upside Down. Alweer uit 1984. The Jesus and Mary Chain.

0: Ach jongens, wat ben ik hiervan onder de indruk. En wat ben ik blij dat dit op Roadburn staat. Het staat in twee incarnaties op Roadburn. En Walter Hoeymakers, die hier te gast is over Roadburn, gaat daar alles over vertellen. Dit was EA van het Time Wave Zero album. En dat stamt al uit 2022. Blood Incantation, Walter, die komt inderdaad twee verschillende concerten doen. Op de vrijdag doen ze dit project, Time Wave Zero. En op de zaterdag gaan ze hun death metal repertoire doen. Hoe is dit allemaal tot stand gekomen?
1: De band speelt een toch wel wat psychedelische, progressieve vorm van death metal. Met ook wel wat synth-achtige invloeden in hun death metal. En in 22 kwam de band opeens op de proppen met dit fantastische album. Het aan Tangerine Dream refererende Time Wave Zero. En ze hebben het album één keer uitgevoerd in Denver, hun thuisstad. En ze wilden het ook graag één keer in Europa doen. En daarvoor hebben ze Roadburn op het oog. Eigenlijk hadden we het vorig jaar al willen doen. Alleen hun eisen qua synths waren zo extravagant dat het gewoon heel veel voorbereiding vergt, deze show. En uiteindelijk hebben we met behulp van wat synth-specialisten in Nederland toch de juiste synths bij elkaar kunnen vinden.
0: Geweldig.
1: En gaan ze ook dit albumset doen op de vrijdag. Ze gaan uitpakken met lasers en al. Dit wordt gewoon een show zoals we dat in de jaren 70 van Schulze en Tangerine Dream gewend zijn.
0: Ik word helemaal gek.
1: Ik ook, Bob. Hier zit al bijna 2 jaar zoveel werk in. En toen ze met de lijst Sins op de proppen kwamen, dachten wij, dat fixen we wel even. Maar toen we van wat backline providers te horen kregen, van als we deze moeten huren, kost je dat €3.000, die kost je €4.000.
0: Oef,
1: toen hadden we zoiets van, ai ai ai, wat moeten we nu? Hier in Utrecht heb je Allert Aalders, een hele bekende Sint-jongen, die ook heel veel samen werkt met Colin
0: Ja, Kiteman. Ik ken Allert. Fantastische, ja. ontzettend aardige gast.
1: Ja, en die speelt een belangrijke rol op de achtergrond om de juiste synths bij elkaar te zoeken, zodat Plot Incantation Time Wave Zero kan doen. Ja, en ik kan niet wachten. Wat ik al zei, 2 jaar zijn we hier al aan bezig en het gaat gebeuren op de Roadburn vrijdag.
0: Nou, ik kan je vertellen, Walter, ik kan ook niet wachten. Dit is denk ik van het hele Roadburn-programma iets waar ik het meest naar uitkijk. En dat is niet helemaal waar, want er komt nog één act. Er zijn veel meer acts waar ik naar uitkijk, natuurlijk. Maar eentje waar ik ook bijzonder mee in mijn nopjes ben dat hij weer komt. Ook vanwege zijn fantastische optreden op het Le Guess Who Festival afgelopen jaar. Is Attila Csihar, onze Hongaar, die als Void of Voices komt optreden. En zijn enige echte soloalbum was Void of Voices Baalbek. Maar ik heb begrepen dat hij ook op Roadburn ook weer iets heel bijzonders gaat doen. Hè?
1: Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij is groot fan van het festival, heeft er meerdere keren gestaan met Sun. Met wat Sun zijprojecten. En ik heb Attila door de jaren heen leren kennen en heb natuurlijk ook diverse malen in Europa met Mayhem gezien. En hij heeft altijd gezegd, als ik op Roadburn terugkom, ga ik iets speciaals doen. Dus het is voor ons ook een verrassing, maar we zijn erg blij dat hij er is. Ook geïnspireerd door Plot Incantation, die toch ook groot fan zijn en zoiets hadden van, het zou zo mooi zijn als we op een festival staan... waar ook Attila met Void of Voices zal staan. En ja, dat inspireerde mij met name om toch Attila uit te nodigen. Het was het setje wat we even nodig hadden.
0: Walter, als ik dit allemaal zo hoor, het is gewoon echt een familie. Hè? Het is echt een Roadburn familie.
1: Roadburn is echt inderdaad een community.
0: Geweldig, ja.
1: Een community van gelijkgestemde mensen, waarbij er nauwelijks onderscheid is tussen de bands en het publiek en wij als festivalorganisatoren. En dat gevoel, dat gevoel van samen zijn en met elkaar genieten van deze geweldige underground muziek. Dat is wat het festival speciaal maakt. En ook natuurlijk de uiteenlopende stijlen die dan toch dat weekend in Tilburg eigenlijk ook weer heel erg samenkomen en ook heel erg bij elkaar horen.
0: Echt, het is fantastisch. Echt. Na Blood Incantation. Attila verdrinkt Walter en mij, want hij wordt harder en harder met zijn Void of Voices. Het nieuwe project wat hij gaat doen, dat kunnen we nog niet laten horen, want daar is verder nog niks van verschenen. Daarom allemaal een track van Void of Voices, Baalbek. Dit is Night of the 29th of March on my 41st birthday in Hotel Jupiter in Baalbek while looking at the trilithons of the Jupiter Temple. Juist. Void of Voices, Attila, Cihar.

0: gezelligheid van Lana Del Rey. Oh nee, Lana Del Rabies. U hoorde Hallowed is the Earth van Strega Mita. En dat verscheen vorig jaar via Gilgongo. Walter Hoeiemakers, die hier nog steeds te gast is van Roadburn over Lana Del Rabies. Wat kun je vertellen over deze dame en vooral ook over de naam?
1: We zijn heel blij dat Lana Del Rabies eindelijk op Roadburn staat. Ook haar hebben we eindelijk al sinds 2020 geprobeerd naar Tilburg te halen. En ze staat eindelijk weer als Lana Del Rabies op het podium. Ja, een beetje onder druk door de populariteit van Lana Del Rey was Sam, dat is haar naam, was Sam toch best wel bang een rechtszaak aan haar broek te krijgen. Heeft ze een tijdje een andere naam gebruikt, ik ben de naam even kwijt, daar heeft ze ook een plaat onder gemaakt, onder die naam. Maar sinds afgelopen jaar staat ze weer op de plank als Lana Del Rabies en... Ja, we zijn gewoon heel erg blij dat ze eindelijk in Tilburg is. Ze wil zo graag op Roodburen staan. En we hebben haar ook echt geholpen om te komen. Ze is er ook 4 dagen. We hebben ook haar gewoon gezorgd dat ze gewoon 4 dagen kan blijven. Ze wilde het festival graag echt meemaken, spelen en meemaken. En dat maakt het eigenlijk wel heel bijzonder dat ze er is.
0: Nou, ik vind het ook fijn dat ze er is. Want ik kende haar helemaal niet. Ik zag het in de programmering staan. En ik heb me sowieso in de hele programmering verdiept. En deze viel erg op. Ik vond het fantastisch wat ik hoorde. Dus ik kijk ook uit naar het concert van Lana Del Rabies. En dan nu iets gemeens. Iets niet wat op Roadburn staat, maar wat ik heel graag had willen hebben. En dat is iets wat al eigenlijk geweest is, maar niet echt. En dan heb ik het over Lustmord. Brian Williams die heeft ooit eens een aantal jaren geleden, in de coronaperiode, heeft hij iets speciaals gedaan voor Roadburn. Onlangs heeft hij het geweldige album Much Unseen Is Also Here uitgebracht. En ik dacht van, joh, ik duw er gewoon iets tussen wat net nieuw is, wat eigenlijk op Roadburn had moeten staan. Sorry voor deze nare... ik hoop niet dat je beledigd bent, maar ik had zo graag Lustmord gehad met dit project op Roadburn.
1: Wij ook, eerlijk gezegd. Hij zou in 23 gestaan hebben, ook met Karen Park, de plaat die hij met haar heeft gemaakt. Brian is een ontzettende moeilijke man die niet heel graag live speelt. En uit angst voor corona, in 22 zou die hebben gestaan. Ja. En uit angst voor alle coronamaatregelen durfde die niet. Ter 11e uren afgezegd. Incubate is het ooit wel gelukt om hem in Tilburg te hebben.
0: Ja, klopt.
1: En fantastisch concert destijds. Maar wij hebben toch een beetje koudwatervrees gekregen om hem naar Tilburg te halen. Omdat Brian is zo wispelturig dat je eigenlijk pas weet of die er is als die op Schiphol staat.
0: Ja.
1: En dat risico durfden we dit jaar toch niet helemaal aan te gaan.
0: Maar nee, ik snap het, want het is sowieso heel moeilijk met organisatie van festivals. Het wordt steeds lastiger met alle beperkingen en visa's en corona en weet ik wat en oorlogen en weet ik wat allemaal. Dus inderdaad... Nee, sorry Walter, ik wilde deze toch even doorheen jassen. Zometeen gaan we weer terug even naar Roadburn, maar nu even één track van die nieuwe Lustmord. And Trails of the God Machine.

0: En ook deze dame kende ik niet tot ik de programmering opende van het Roadburn Festival. Ik ben blij verrast, Walter.
1: Ik ook, Bob. Je hebt me op een ongelooflijk mooie trip door, door mijn festival meegenomen. Roadburn is natuurlijk het werk van veel mensen. En we doen de programmering met ons drieën, met Becky Leverty in Engeland en Daan Holthuizen van 013 en ik.
0: Ja.
1: Maar toch, het is abstract. Je zit thuis te werken, je luistert muziek, je puzzelt. In mijn rol als artistiek directeur puzzel ik met de input van Becky en Daan het programma samen. We puzzelen daaraan. Maar het is abstract, het staat op papier. En we bedenken allerlei routes in het festival. En ik zit bij jou in de studio vanavond. En je neemt me mee op een ongelooflijk mooie, duistere elektronica, volktrip door het festival. En eindelijk vanavond valt zeg maar vallen een aantal lijnen zoals we die bedacht hebben, die vallen tezamen door jouw uitzending. En daar raak ik geëmotioneerd door. Opeens begint het festival te leven en is het meer dan de ideeën die je in je hoofd hebt. En ik kan eigenlijk niet wachten. En ik had eerlijk gezegd toch niet helemaal in de gaten hoe duister, hoe folky, hoe elektronica-achtig het programma is op sommige punten.
0: Nou Walter, ik begin ervan te blozen. Dankjewel. Ik vond het zo fantastisch dat ik het zoiets had van deze programmering van Roadburn is dusdanig dat het X-rated waardig is dat we er een vrijwel volledige 2 uur aan kunnen wijden. En ik wil je ook ongelooflijk hartelijk danken voor jouw aanwezigheid hier.
1: Dank je, Bob. En jij ook bedankt om te laten horen dat Roadburn meer is dan een metal festival. Want dat is nog steeds wat heel veel mensen denken. Maar dat is niet meer zo. Roadburn is een heel experiment. Is een festival dat een avontuurlijk muziekfestival over heavy muziek in al haar facetten.
0: Precies.
1: En dat werd vandaag wel heel, heel duidelijk.
0: Nou, ik vind het geweldig. Ik kijk er vreselijk naar uit. Dames, heren, jongens, meisjes en wie dan ook thuis. Ik hoop dat u ook dusdanig reageert en denkt van nou, dan gaan we elkaar tegenkomen op Roadburn. Zometeen is er X-Ray met Stillpoint. 5 tracks van Map Without Edges. En Nick Parkin met een track van Island of Dust. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Nogmaals dank aan Walter Goeiemakers. Ik hoop u allen te zien. Misschien aanstaande vrijdag in de OT 301. En daarvoor is Hessel Veldman te zien in Rush Hour in Amsterdam om 5:00 PM. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Pioneers of the Universe. En dat zullen we weten. De Hypnotist. Op Rising High verschenen alweer uit 1993. Pioneers of the Universe beten de spits af van deze nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er weer bij bent. En we zijn er tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En er is natuurlijk ook weer een heleboel nieuws. Zelfs al dingen uit 2020. Deze die gaat pas verschijnen op 24 januari. Ik heb het over Hayden Payne. Dat is een New Yorker, woonachtig in Berlijn. Is een van de resident DJ's van de Berghain. Hij noemt zich Phase Fatale. Zijn nieuwste album verschijnt dus de 24e. En dat is Scanning Backwards. Gaat verschijnen op Oost Good Tone. Dit is Binding by Oath. Dit is Phase Fatale. Dit is X-Rated. Nogmaals een hele goede avond.

Dronkelpots. Wat een geweldige titel. Air Liquide. Nu pas verschenen, of althans nu in 2019, want deze rest ons nog van vorig jaar. Maar nog nooit eerder verschenen. En dat staat op een heerlijke 12 inch uit de serie Detuned, die het label Detuned heeft uitgebracht voor de viering van hun 10-jarig bestaan. Air Liquide dus met Stronkelpots. En u vindt nog op deze 12 inch ook werk van Luke Fibert, The Cosmic Commando en Humanoid. En die eerste, de laatste, die hoorde nu ook al eens voorbij komen hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van Pascal Plantinga. Heel veel mensen zullen de naam niet kennen. Hele trouwe luisteraars van X-Rated kunnen zich misschien nog herinneren dat wij, en dan heb ik het over wij, namelijk Arjen en ik, Pascal, te gast hebben gehad in de studio bij Kink FM. Dat is een hele tijd geleden, maar hij heeft een heel nieuw album. En dat album dat heet Blind on Bikini. Dat zal aanstonds gaan verschijnen, dat is ook nog niet uit. En het zal gaan verschijnen via Atatak Records, het label van onder andere Der Plan. En ook Purolator van Der Plan, oftewel Koert Daalke doet op dit album mee. Hij heeft sowieso werkelijk een neus voor mooie titels. Wat dacht u van Have You Ever Had Dinner with a Nobel Peace Prize Winner? Of bijvoorbeeld Jesus Christ Superfuck. Of In Love with Love for Love. Maar we kiezen voor Snowed in at Kokusai Dori. Dit is de nieuwste van Pascal Plantinga.

Ja, de meester van de bas, mag je toch wel zeggen. Samen natuurlijk met Kevin Martin. We hebben het over Mick Harris, oftewel Scorn. The Lower, the Middle, Our Bit. En dat staat op het nieuwste album Café Moore. Verscheen via Ohm Resistance. Waanzinnig goed werk van Scorn. En nu een rondje Shimmering Moods Records. Een heerlijk ambient label. Met vooral oog voor het dat het oog ook wat wil, behalve het oor. Want het zijn allemaal de meest schitterende hoesjes. Allemaal in enveloppen met mooie kaarten opgedrukt. Heel erg mooi gedaan. Zo ook het album Mind Over Midi. Het gaat tenslotte over de muziek. En wat is dat een prachtig album. Het album heet Transit. En daarvan hoort u nu Downfall. Dit is nieuw werk van Mind Over Midi. Prachtig. Even een flink rustpunt.

Heerlijk, hè? Alsof je naar een plaat luistert. Maar het is echt een cd, dames en heren, jongens en meisjes. Andrew Sherwell. Prachtig naadloos overgegaan na Mind Over Midi. Twee juweeltjes op het Shimmering Moods label. Het album van Andrew Sherwell heet Without. En u hoorde Without 01V3. Geweldige track van dat nieuwste album van Shimmering Moods van Andrew Sherwell. En wat ook helemaal bijzonder gaat worden en eigenlijk al is, is het album van Craven Faults. Het album dat gaat heten, of dat heet eigenlijk al, Erratics and Unconformities. Een briljant album wat mij betreft en de eerste die zich aandoet voor de eindlijst. Jawel, ik weet het, het is pas de tweede week van januari. En we hebben het nu al over de eindlijst, maar ik vind dit gewoon een fantastisch album. Dat blijkt ook wel weer uit deze track, Vaca Wall. Heerlijke gelaagde synthesizers die over elkaar tuimelen. Heel erg mooi werk dus van Craven Faults. En als u het op cd bestelt, dat is eigenlijk beter, want dan krijgt u een driedubbelaar waar ook nog de vorige EP's van Craven Faults bij zitten. Nu, ruim baan dus, Craven Faults.

Ja mensen, Craven Faults. Onthoud die naam. Ik moet hem even afbreken, want dit gaat heel lang door. Dit is een track van 17 minuten. En ik wil nog eigenlijk aan een ander iets nog aandacht besteden in dit uur. Dus 17 minuten, dat kunt u verder naluisteren op het album. En het album van Craven Faults. Prachtig. De afgelopen week werd opgeschrikt door een aantal doden. Of niet alleen deze week, maar ook nog een aantal weken terug. Straks in het volgende uur besteden we nog even aandacht aan Von Oliver. Vandaag overleed Aard Staartjes. Meneer Aard, nou, ik ga geen liedje uit Sesamstraat draaien. Maar ik wil wel nog eventjes aanhalen het feit dat 2 dagen terug Neil Peart overleed. De begenadigd drummer van Rush. En die werd eigenlijk gezien als een van de 10 beste drummers die ooit bestaan heeft. Nou, Rush was altijd wel een favoriete prog-rock band van mij. En daarom nu speciaal voor Neil Peart. We zullen je missen. Rust in vrede. Rest in peace, Neil Peart. En voor Neil gaan we nu naar de overturen luisteren van Rush. Zoals dat in 1976 gemaakt werd op het album 2112. Nogmaals, rust in vrede, Neil Peart.

0: created. It is the night of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. Daarna meer fries in X-Ray tot middernacht. En ik zei het in het vorige uur al, er is nog iemand ons ontvallen en dat was enkele weken geleden. Dan heb ik het over Vaughn Oliver. Vaughn Oliver is betrokken geweest bij het grafisch ontwerp, het grafisch bedrijf 23 Envelope, wat later V23 werd. En Vaughn Oliver tekende, denk ik, voor, nou ja, wel eigenlijk alle hoezen, nou niet alle, maar in ieder geval heel veel hoezen voor 4AD label. En dan hebben we het over bands als This Mortal Coil, Pixies, The Breeders, noem het allemaal maar op. Echt heel mooi werk leverde Vaughn Oliver af. Daarom nu een LP uit 1981 uit de kast getrokken. En dat is een LP Loop, wat later V23 werd. En Vaughn Oliver tekende, denk ik, voor, nou ja, wel eigenlijk alle hoezen, nou niet alle, maar in ieder geval heel veel hoezen voor 4AD label. En dan hebben we het over bands als This Mortal Coil, Pixies, The Breeders, noem het allemaal maar op. Echt heel mooi werk leverde Vaughn Oliver af. Daarom nu een LP uit 1981 uit de kast getrokken. En dat is een LP van Maas. Ook hier is de hoes gemaakt door 23 Envelope. Maas.

tijds herrezen uit de as van Rima Rima. En na het uiteenvallen van Mars werd het, de ene helft werd Renegade Soundwave en de andere helft werd de Wolfgang Press. Van het album Labor of Love, dit is Mars en Ill.

heerlijke rituelen van Horse Give Birth to Fly. Nou weet ik dat er meestal wel wat vliegen rondvliegen bij de paarden, maar dat ze de geboorte aangeven. Ach, Horse Give Birth to Fly en hoorde Plink Tenebre. Het staat op de verzamelaar Homo Strepitus. En dat is een verzamelaar samengesteld door Linda Baby Doll, oftewel Deutsch Nepal. Geweldige verzamelaar op entartete muziek. En verder vindt u nog Brighter Death Now op deze verzamelaar. Trepaneringsritualen, raison d'être, Reuthoff, Deutsch Nepal, Mordhound en Collapse. Heerlijk, Homo Strepitus, een uitstekende verzamelaar. Hierbij X-rated op de concertzender, waar we allemaal, tenminste, ja, ik denk wel allemaal naar Australië kijken. Australië brandt. Inmiddels is er al meer dan 2,5 keer de oppervlakte van Nederland in de fik gegaan. Heel erg naar allemaal, maar gelukkig wordt er heel veel geld opgehaald voor de bestrijding van de branden. Het doet me denken aan diverse bands ook die daar huizen. Zoals bijvoorbeeld Severed Heads. Zij zijn afkomstig uit Sydney. En daarom nu, om de Australiërs een hart onder de riem te steken, een track van Severed Heads. Ik hoop dat hun huis nog staat. Dit is van het album Since the Accident, de track Houses Still Standing. Severed Heads uit 1983.

Prachtig werk van Benjamin Lou en Stephen Brown. Bamako ou ailleurs. Benjamin Lou en Stephen Brown, de laatste natuurlijk van Tuxedo Moon. U hoorde het, het was afkomstig van de LP. Douzième journée, le verbe, la parure, l'amour. Benjamin Lou en Stephen Brown. En ik draaide deze omdat deze gedraaid werd door de DJ. DJ Zohar, die draaide bij het werkelijk fenomenale concert van Robert Henke in Muziekgebouw aan het IJ. Dank, dame Zohar, voor het draaien van deze track. Ik was hem helemaal kwijt en nu zit hij weer vol in mijn hoofd. En wat ook vol in het hoofd zit, is nieuw werk van Nicola Diaz. The Coffin of Our Own Comfort Zone. Schitterend ambient werk, Nicola Diaz.

Lost in This Wasteland. Schitterend werk van Lee Toom. Het nieuwste album Shades of a Lost World. Lee Toom. Hier bij X-Rated. Waar we nog even in de muziek van Günter Schlienz duiken. Het album Book of Dreams. Dit is Kafkaesque Speeches. Günter Schlienz.

Lancum van het nieuwe album The Live Long Day. Lancum is een Ierse folkband uit Dublin. Dat kunt u waarschijnlijk ook wel horen. U hoorde Katie Cruel. Een werkelijk een absolute tearjerker. Dit gaat diep in mineur. Prachtig werk van Lancum. En wie het live wil zien optreden, dat kan. Ze gaan in ieder geval optreden op het Roadburn Festival. Dus gaat ze zien als u de mogelijkheid hebt. Ze zullen vast nog wel op andere plekken komen.

En zo meteen gaan we door met X-Ray tussen 11 en 12. En u hoorde inderdaad in het eerste uur al twee tracks van een Shimmering Moods album. Nou, daar gaan we nog een schepje bovenop doen met Who Is IR? Into the Void, parts 1 en 2 hoort u van Who Is IR? Daarna is het de beurt aan nieuw werk van Transtilla. En Transtilla, dat zijn twee jongens die ook verbonden zijn aan Piep Chilling. Namelijk Anne-Chris Bakker en Romke Kleefstra. Transtilla 2 is hun allernieuwste project. En u hoort twee tracks van Transtilla 2. En we eindigen de X-Ray met een track van het album Carbon van Ecker en Moilitzer. Dat is een nieuw album wat verscheen op Subtext Records. Dat is allemaal in X-Ray. Zometeen na 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. En dat zal een bijzondere zijn, want dan is het namelijk bijna 10 jaar geleden dat Arjen Grolleman kwam te overlijden. Dat is maandag de 20e, maar zondag de 19e draai ik sowieso favoriete platen van Arjen Grolleman. Vrijwel geen nieuwe muziek, allemaal muziek voor Arjen. De week daarop, de 26e, dan een kaartenactie, een special rond Grauzone. Dan geven we kaarten weg voor het Grauzone Festival. Dat in januari bij X-Rated. Nu X-Ray. Blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray. Dank voor alle reacties en nogmaals dank voor het luisteren. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.